0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
9: Holy, holy, holy, you Lord.
10: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorgen hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
9: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
9: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, The Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Ost. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Why didn't you come?
8: Take away the storm. What are they doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
11: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
10: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: tonight. Hallelujah. Amen. He cares for us. Yeah.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert."
3: Are you glad you've been rescued from your sins today? Hallelujah! Let's celebrate our salvation. Let's say it.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center, Amsterdam.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws. Counting down!
2: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Dag lieve mensen, van harte welkom bij de allereerste aflevering van de Bijbelserie One Basics. Ik ben Johan Toet, jullie host. Als je dat nog niet gehoord had aan mijn Haagse accentje. Geweldig dat je er bent en blijf vooral luisteren, want ik geloof dat er mooie dingen gaan gebeuren. In deze aflevering ga ik beginnen met de allereerste studie van de One Basics Bijbelstudie. En ik wilde kort eventjes iets toelichten over die Bijbelstudie. Ik heb een tijd geleden een studiegids geschreven, genaamd One Basics. Met hele basis Bijbelstudies. Waar mensen gewoon een stukje fundament krijgen, een stukje identiteit, autoriteit leren te ontdekken. De belang van het woord en gewoon wie Jezus is, wat hij voor ons heeft gedaan en ga zo maar door. En het is heel mooi, want inmiddels zijn er video's over opgenomen. En de lessen worden gegeven in kleine groepjes door mensen thuis. En inmiddels hebben we al tientallen studiegroepjes in heel Nederland. En het verspreidt zich. Het is inmiddels vertaald in het Portugees. Het is vertaald in het Spaans. Het is vertaald in het Engels. En inmiddels heb ik ook fase 2. Dus het tweede jaar zeg maar van die studiegids afgerond. En waar jullie overigens de primeur van gaan krijgen in het komende jaar. En er gebeurt heel veel. Mensen komen tot geloof. Mensen worden gedoopt in de Heilige Geest. Mensen worden gekickstart. Leren te bidden voor zieken. Leren al dat soort dingen te profiteren. En ga zo maar door. En het is gewoon geweldig om te zien wat dit tot stand brengt. En hoeveel mensen er nu al zeg maar gezegend zijn. En bemoedigd zijn. En gediscipeld zijn. Hongerig geworden zijn. Daardoor uit zijn gaan stappen. Het zij meegegaan zo'n missiereis, naar een bijbelschool zijn gaan, meer willen weten, dieper willen gaan. En het is gewoon fantastisch om die resultaten te zien aan de hand van deze studiegidsen. En nu gaan we dus ook beginnen hier om deze studies te geven. En daar kijk ik gewoon heel erg naar uit om dat met jullie samen te gaan doen. Het is voor mij ook allemaal een beetje nieuw. Ik zit op dit moment op een tijdelijke locatie, waardoor alles nog niet helemaal 100% perfect is. Dus heb een beetje genade met me. Als je misschien een keer een achtergrondgeluidje hoort, wat er eigenlijk niet in thuis hoort. Het is gewoon even niet anders. Maar we zullen snel ons uit blijven strekken naar. En we blijven ons sowieso uitstrekken naar excellentie. Maar we zullen snel ook excellentie neer gaan zetten voor het Koninkrijk van God. Amen. Ik dacht sowieso is het goed om natuurlijk te gaan beginnen in iedere aflevering met een gebed. En dus daarvoor wilde ik eigenlijk ook deze aflevering nu gaan beginnen met gebed voordat ik naar de les toe ga. En dan gaan we lekker beginnen. Ja, Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor uw woord. Uw woord is de waarheid. En de waarheid maakt ons vrij, Heer. Dank u wel dat we uw woord tot ons mogen nemen. Dat we vernieuwd mogen worden in ons denken. Heer, dat we nieuwe inzichten mogen krijgen. Dat we openbaringen mogen krijgen, Heer. En dat we mogen groeien in onze geestelijke mens. Dat we mogen groeien in kennis. Vader, dat we steeds standvastiger kunnen komen te staan op de rots die Christus is. Heer, en dat we mondig mogen worden. En dat we onze woorden kunnen brengen aan deze wereld met zout op smaak gebracht. Om hen die in de buitenste duisternis zijn, binnen te halen in uw koninkrijk, Vader. Maak ons gereed en maak ons bruikbaar voor uw koninkrijk, Heer. En gebruik deze studies om harten te vernieuwen en gedachten te vernieuwen en oud denken weg te nemen en nieuw denken ervoor in de plaats te geven. Transformeer ons, Vader, door uw woord en door de kracht en de zalving van uw Heilige Geest. Dank u wel, Heer. We geven het aan u in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen, amen, amen, amen. Dus nou, beginnen we met de eerste les. En de allereerste les waar ik het met jullie over wil gaan hebben, heet eeuwig leven. Nou, daar is best heel veel over te zeggen. Omdat eigenlijk de meeste christenen, als ze het hebben over eeuwig leven, dan hebben ze eigenlijk een bepaald beeld bij dat dit gaat over het feit dat je nooit meer ophoudt om te bestaan. Nou, de Bijbeltekst waar ik mee wil beginnen, die staat in Johannes 3, vers 16... Ik lees over het algemeen altijd uit de herziene statenvertaling, tenzij ik het anders vermeld. Maar ik vind de herziene statenvertaling het dichtst bij de grondtekst komen. Net als de New King James Version in het Engels dat doet. Maar ik gebruik ook heel erg veel de NIV. En ik kijk ook wel andere bijbelvertalingen in het Nederlands. Maar mijn hart ligt toch het meeste en ben ik ook het meest vertrouwd mee met de herziene statenvertaling. Maar Jezus zegt in Johannes 3, vers 16... want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nou, nogmaals, ik heb deze les al wat vaker gegeven en het is iedere keer weer bijzonder om te zien dat mensen die dit vers lezen denken dat dit feit gaat over dat je dan voor eeuwig blijft leven. Dus zij denken van oké, God heeft zijn zoon gegeven zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar dat hij voor eeuwig blijft leven. Dat is wat ze denken dat er staat. Alhoewel dit vers ons inderdaad ook leert dat we niet verloren zullen gaan, betekent het veel meer dan alleen maar nooit ophouden met bestaan. Wat wij moeten begrijpen zo en zo is dat wij als mensen, dat wij eeuwige wezens zijn. Wanneer wij fysiek sterven, dus wanneer wij ons lichaam zullen verlaten, zal onze ziel en onze geest gewoon voort blijven bestaan. Dus onze geest is een eeuwig wezen. Om het maar zo te zeggen, onze ziel is een eeuwig wezen. En dat houdt nooit op met bestaan. Dus dat betekent automatisch in feite dat je dus niet gered hoeft te zijn om eeuwig leven te ontvangen. En dat is best wel shocking, denk ik, voor heel veel mensen.

staan. Maar je moet niet die vraag stellen. Het is niet de vraag van, oké, als ik dus niet gered ben, blijf ik dan eeuwig bestaan. De vraag moet zijn, als ik eeuwig blijf bestaan, waar blijf ik dan voor eeuwig bestaan? Snap je? Dus het is niet zo spannend dat we allemaal eeuwige wezens zijn, want dat zijn we en we blijven voor eeuwig bestaan. Alleen de vraag is, waar? Waar breng jij de eeuwigheid door? Waar, is geen begin en geen einde en blijf jij? Gewoon in de eeuwigheid, zeg maar. Nou, is dat in de aanwezigheid van de levende God? Is dat in de aanwezigheid van de koning der koningen? In de aanwezigheid van de Heer en al zijn glorie en al zijn majesteit? Is het aanwezigheid van de liefde en de genade en de goedheid? En is het in het koninkrijk van God in het paradijs? Er is een paradijs. Die crimineel die zei tegen Jezus toen hij aan het kruis hing van Heere, denk aan mij als u vandaag in uw koninkrijk bent. En Jezus zei van, voorwaar ik zeg u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Weet je, er is gewoon een paradijs. En verblijf je daar voor eeuwig in de aanwezigheid van de levende God, zittende aan de voeten van koning Jezus, in je mansion met je straten van goud en je muren van zuiver jaspers en je fundamenten ingelegd met de allermooiste edelstenen. En ga zo maar door waar God zelf het licht is, waar geen nacht is en waar geen dag is. Weet je, waar geen pijn is en waar geen verdriet is en waar geen dorst is en geen honger is en geen armoede is. En ga zo maar door. He, blijf je daar voor eeuwig of blijf je in de donkerste duisternis waar God niet is? Want ik geloof dat als je de hel wilt beschrijven, is dat een plek waar God niet is. Hier op aarde zien we de heerlijkheid van God elke dag nog manifest in alles wat we zien om ons heen en alles wat we beleven. Ik bedoel, als je kijkt naar de natuur, de vis in de zee, de vogels in de lucht en de bloemetjes en de bijtjes. Het is gewoon geweldig om te zien dat daar gewoon hartstikke veel leven is. En God manifesteert zichzelf daarin. Daarom zegt de Bijbel ook, er is niemand te verontschuldigen. Want God die openbaart zichzelf dagelijks door de hele schepping. Het feit dat wij bestaan en dat we kunnen ademen, dat is gewoon de heerlijkheid van God die we daarin terug kunnen zien. Maar in de hel, de plek die niet gemaakt is voor mensen, de plek die gemaakt is, de Gehenna, de plek die gemaakt is voor de Satan en zijn trawanten, daar is God niet. Zijn aanwezigheid is daar niet. Zijn genade is daar niet. Zijn liefde is daar niet. Zijn compassie is daar niet. Zijn goedheid is daar niet. Hij is daar niet. En om een plek te zijn waar God niet is, dat is voor mij de hel. Dat is gewoon een vreselijke plek om te zijn. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, ik heb wel eens gehad, persoonlijk, dat ik door een bepaalde, groeipijn, groeiproces heen ging. Met mijn wandel met de Heer, waarin ik nog niet zo goed wist wat mijn identiteit en autoriteit was. En ik me soms eigenlijk van God verlaten heb gevoeld door een bepaalde donkere periode of waar ik dan doorheen ging. Waar ik gewoon geroofd werd en waar ik gewoon, aangevallen werd en hoe je het ook wilt noemen. Maar en dat voelde op dat moment. Nou, voelen, we leven niet bij gevoel. Maar we leven niet en ook niet door aanschouwen. We leven door geloof. Amen. Maar het voelde alsof God niet meer in mijn midden was. En dat voelde als de hel. Ik werd gillend gek. Ik dacht, dit ga ik nooit niet overleven. Dit kan ik gewoon niet. Zo, dit heeft van mij geen zin. Ik wil zo niet meer verder leven. Het was alsof God niet in mijn midden was. En dat is als de hel, zeg maar. Dus dat wil je niet. Maar goed, wanneer wij niet kiezen om ons leven aan koning Jezus te geven, waar we overigens gewoon geheel vrij in zijn, maar hoe vervelend dan ook, dan zullen we toch echt verloren gaan. Nou, verloren gaan, dat wil niet zeggen dat je niet voor eeuwig blijft leven. Verloren gaan betekent dus wel dat je voor eeuwig blijft leven, alleen niet in de aanwezigheid van God. En wat verloren eigenlijk wil zeggen, is dat je niet behouden bent om voor eeuwig in Gods aanwezigheid te zijn. Dat is wat verloren betekent. Je bent niet behouden om voor eeuwig in Gods aanwezigheid te zijn. En we gaan dan naar een plek die nooit voor de mensen bedoeld is. Een plek waar God niet is. En dat is dus de hel. Nou, God wil helemaal niet dat de enige verloren gaan. 2 Petrus 3 vers 9. Maar hij wil dat allen, dat betekent dus ook iedereen, niemand buitengesloten. Maakt niet uit wat je huiskleur is, wat je afkomst is, wat je wel hebt gedaan en wat je niet hebt had moeten doen. En wat je niet hebt gedaan en wat je wel hebt moeten doen. Het maakt helemaal niet uit wie en wat en waar je dan vandaan komt. Maar hij wil dat allen, dat betekent iedereen, tot bekering komt. Dat iedereen tot bekering komt en een kind wordt van de Allerhoogste. God is niet boos op ons en hij is er niet op uit om ons te veroordelen, onze straffen, ons te verwerpen en weet ik wat allemaal. En dat zijn allemaal onderwerpen waar we de komende tijd allemaal uitgebreid over gaan hebben. Maar God houdt zo belachelijk veel van ons, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Niet verloren gaat, niet afwezigheid van God, niet voor eeuwig afgesneden van de levende God, niet voor eeuwig weg uit zijn genade, goedheid en compassie. Dat ze niet verloren gaan, maar dat ze

0: eeuwig leven zullen hebben. Hij geeft ons een uitweg. God geeft ons een vluchtroute. God geeft ons een escape. Weet je, hij is een goede God en hij is een goede vader. Laat nooit iemand anders jou iets anders vertellen over God. Want God is een goede God en hij is een goede vader. In Johannes 3, vers 17 zegt Jezus: want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dus met andere woorden, opdat de wereld niet verloren zou gaan. Opdat de wereld niet afgesneden zou zijn van hem, maar in zijn aanwezigheid zou zijn. Daarom, God heeft zijn zoon niet gezonden om te veroordelen. Zoals vaak in religieuze kringen ons wordt wijsgemaakt. Dat God een God van straf is, een oordeel en al dat soort dingen. Nou, laat je niks wijsmaken, het zijn gewoon leugens uit de hel. God oordeelt niet en God veroordeelt niet. Zie je, het plan van God vanaf de grondlegging van de wereld is dat jij niet verloren gaat, maar dat jij eeuwig leven hebt zoals hij dat voor jou bedoeld heeft. En dat is voor altijd bij hem, heel dicht bij hem te zijn. Dat is wat het betekent. Nou, 2 Korinther 6 vers 18, daar zegt God: ik zal u tot een vader zijn en u zult mij tot zonen en dochters zijn. Dit is iets heel intiems, lieve mensen. God wil onze papa zijn. En hij wil dat wij hem tot zonen en dochters zijn. En intiemer dan dat bestaat gewoon niet. Weet je? En voor mij getuigt dat van een hele liefdevolle God en niet van een kwade, boze God. Alle straf en alle oordeel is op koning Jezus gelegd, zodat wij vrij konden zijn in hem. Zodat wij voor eeuwig in aanwezigheid van de levende God konden blijven. En het verlangen van God is dat hij ons tot een vader kan zijn en dat wij hem tot zonen en dochters kunnen zijn. Hij wil dat jij hem zo leert kennen. Want dat is pas het echte eeuwige leven wat Johannes 3 vers 16 beschrijft. Weet je, nou, let op wat er staat in Johannes 17 vers 3 en in de Statenvertaling. Jezus zegt, en dit, dus leg die nadruk even op dit. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus. Jezus Christus. Jezus de gezalfde. De koning der koningen. De Heere der Heren. De majesteit. De verlosser. Ons heiland. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die u gezonden heeft. Zie je, dit is gewoon waar het allemaal om draait, lieve mensen. Kijk, je kan vergeven zijn van al je zonden. En je kan behouden zijn voor de eeuwigheid. En dat is hartstikke mooi. Maar dat is zeker niet het enige doel waarvoor God zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Jezus is gekomen zodat jij eeuwig leven zou hebben. Jezus is gekomen zodat jij de Vader zou kennen. En dat je hem zou kennen die de Vader gezonden heeft. En dat is Jezus zelf. En dit eeuwige leven is dus waar het om gaat, op een intieme manier en een persoonlijke manier God te leren kennen. Dit is waar het allemaal om draait. Kijk, Jezus is niet gekomen om te redden wie er verloren is. Hij is gekomen om te redden wat er verloren is. En wat er verloren is gegaan is de relatie tussen God en de mens. En Jezus is gekomen om dat te herstellen. En op het moment dat wij dat herstel in ontvangst nemen, wat hij heeft hersteld, want het is volbracht. Johannes 19, vers 30 roept hij uit, het is volbracht. Dus hij heeft het volbracht. Het is hersteld. En als wij daarin stappen, kunnen wij dus weer een relatie hebben met God. Kunnen wij weer intimiteit hebben met God. Kunnen wij God kennen van aangezicht tot aangezicht. Kunnen wij in hem zijn en kan hij in ons zijn. En dat is wat eeuwig leven is volgens Johannes 3 vers 16. Dat is wat het eeuwige leven is volgens Johannes 17 vers 3. Dat wij hem kennen en zijn zoon kennen. Dat wij Jezus kennen. Van hart tot hart. Van geest tot geest. Dat we hem kennen. Dit is gewoon prachtig mooi, man. Dit is gewoon prachtig mooi. Weet je, in Johannes 10, vers 10, daar zegt Jezus dat de dief, de Satan, die vieze smerige leugenaar, die rat met een microfoon, weet je, dat hij alleen maar is gekomen om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Maar dat Jezus is gekomen opdat wij leven hebben en dat wij overvloed hebben. Leven en overvloed is een leven met God. En we gaan het nog wel meer hebben over leven en we gaan het nog wel meer hebben over overvloed, wat het nog meer allemaal betekent. Maar in de basis betekent dit een leven met God. Een intieme vader- en zoonrelatie. God wil dat jij hem leert kennen als een liefhebbende, barmhartige, goede vader. Een God, een vader die je kunt vertrouwen. Een vader die op wie je altijd kunt rekenen. Een vader die je nooit zal begeven, nog zal verlaten. Een vader die nooit boos op je is, die je niet veroordeelt. Een vader die je niet afwijst, maar die altijd in jou gelooft. Een vader die onvoorwaardelijke liefde is, ongeacht waar je vandaan komt. En al die dingen die je wel had moeten doen en niet hebt gedaan. En die je niet had gedaan en niet had moeten doen en wel hebt gedaan. Weet je, nee, het is gewoon een vader die met zijn armen wagenwijd open staat om jou te ontvangen en lief te hebben, no matter what. No matter wat je uitgevreten hebt, wat je uitgespookt hebt, hoe vaak je op je bek bent gegaan, hoe vaak je gefaald hebt, welke misstap je allemaal hebt begaan, hoe je jezelf een mislukkeling vindt en alle andere leugens die je over jezelf gelooft en al die dingen meer. Weet je, God wil dat jij hem leert kennen als een vader die jou ongeacht wat nooit van zijn levensdagen zal afwijzen, nog zal begeven, nog zal verlaten. Een God die je kan vertrouwen, een papa die je kan vertrouwen. Een papa die jou niet kwetst en niet afwijst. In wiens armen jij rechtstreeks kan rennen. Gewoon bij hem op schoot kan springen. Ongeacht wat je zojuist hebt uitgevreten of wat er mis is gegaan in je leven. Man, dat is mijn God. En dat is hoe hij wil dat jij hem leert kennen. Dat is het eeuwige leven waar de Bijbel over spreekt. En dat is gewoon fantastisch. Dat is gewoon fantastisch. Weet je, en je vraagt je misschien dan af, maar hoe kan ik God de Vader dan zo leren kennen? Hoe kan ik God de Vader zo leren kennen als zo'n vader? Ik heb zo'n verkeerd beeld bij een vader. Ik heb zo'n verkeerd beeld bij hoe dat allemaal zit. Want ik heb trauma's of ik ben afgewezen. Of mijn vader heeft me nooit liefde laten zien. Of ik heb nooit geen vader gehad. Of weet ik veel. En misschien heb je wel een vader gehad, maar is toch het beeld een soort van verschoven of zo. Of ga je proberen die gelijkenis te maken? Nou, God de Vader is perfect en jouw vader niet. Sorry, met alle respect. Mijn vader was ook niet perfect. Ik ben als vader ook niet perfect. Maar God als vader is perfect. Hij is de volmaakte vader. En er is er maar één die je vader mag noemen. En dat is hij die in de hemel is. Maar kijk, als we de Vader willen leren kennen, moeten we naar de Zoon kijken. We moeten gewoon naar Jezus kijken. In Johannes 14, vers 9 staat, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hij zegt in Johannes 14, vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En in Johannes 5, vers 12 zegt hij, wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Welk leven hebben we dan niet? We hebben het leven niet wat God voor ons tot stand heeft gebracht. Dat is het eeuwige leven, dat we hem kunnen kennen als een intieme Vader. He, dat is dat we hem kennen en Jezus Christus die hij gezonden heeft. Dus wij moeten dus Jezus de Zoon leren kennen door zijn woord tot ons te nemen. Door hem te geloven en hem te kijken. Want hij is het leven en hij is de weg naar de Vader. Jezus is de perfecte afspiegeling van de Vader. Nou, wij mogen nu tot de Vader komen zoals Jezus dat deed. Wij hebben nu in Christus de geest van zoonschap ontvangen. In Galaten 4, vers 6 staat dat wij nu dat de geest van zijn zoon nu in onze harten is uitgestort. Nou, de geest van zijn zoon wil zeggen dat we nu de geest van zoonschap hebben ontvangen. We zijn dus geen wezen meer, we zijn zonen. Hij heeft ons bewust en specifiek uitgekozen nog voor de grondlegging van de wereld om aan te nemen als zijn kinderen. Bewust. En hij wil jou. Hij wil jou. Jij bent niet ongewenst, je bent gewenst. En wij kunnen nu roepen, Abba Vader. Dat is wat wij nu kunnen roepen door het offer wat koning Jezus voor ons gebracht heeft. En waar we de komende tijd ook steeds meer over zullen gaan hebben. Maar mensen, dit is zo ongelooflijk mooi. Dat als we kijken naar het hart van God, als we kijken naar de intimiteit die hij weerspiegelt door het woord en door Christus, door Jezus, onze verlosser heen. Dat wij eeuwig leven mogen ontvangen. Dat is hem kennen op een intieme manier. God, de schepper van hemel en aarde. Die alles geschapen heeft. Die het begin is en het einde. De alfa en de omega. De grote ik ben. De God die meer dan genoeg is. De Jehovah Rapha, mijn genezer. Jehovah Shammah. Hij is nu, hier, op dit moment. Jehovah Nissi. Jehovah Roi, ons licht. Hij is onze Jehovah Jireh, onze voorziener. God, de almachtige God. Die kunnen wij kennen op een intieme en persoonlijke manier. Als vader en hij ons als zijn zoon of als zijn dochter. Die relatie, die intimiteit, dat is wat Jezus heeft gedaan. Daarom heeft God zijn zoon gezonden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het is hem kennen en zijn zoon Jezus die hij gezonden heeft. Wat een geweldig iets, lieve mensen, dat wij hem mogen leren kennen als een vader en als een God. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik word hier razend enthousiast van. Ik word hier echt dolgelukkig van en dolblij van. Weet je, als ik gewoon kijk in mijn eigen leven. Mijn vader was niet de perfecte vader. En ik heb me altijd heel erg onzeker gevoeld. Ik heb me altijd heel erg verdrietig gevoeld, afgewezen gevoeld. En dat heeft heel veel schade gedaan in mijn leven. Nu weet ik beter waar mijn vader vandaan komt en wat hij heeft meegemaakt en waardoor hij dus ook bepaalde dingen niet kon doen of laten zien omdat hij ze zelf nooit heeft meegekregen en bepaalde dingen gekopieerd heeft die hij weer doorgegeven heeft aan ons en ga zo maar door. En weet je, dus ik heb mijn vader al lang vergeven en hij is mijn allerbeste vriend geworden en hij is nu bij de Heer. En ik ben heel trots op hem en ik had me geen andere vader willen wensen dan de vader die ik heb gekregen van God hier op aarde als mijn opvoeder. En er zijn dingen fout gegaan en er zijn dingen gebeurd, absoluut zeker waar. Maar ik heb wel echt een periode gehad dat als ik aan God moest denken als vader en ik keek naar mijn eigen vader, dat ik een soort van bang werd voor God. Omdat ik bang was voor mijn eigen vader. Voor zijn reactie, voor zijn uitbarstingen, voor zijn woorden en al dat soort dingen. En maar doordat ik zeg maar naar Jezus ben gaan kijken, die de weerspiegeling is, de perfecte afspiegeling van de Vader. Hij is volmaakte liefde uitgewandeld onder ons. Hij is het volmaakte schoolvoorbeeld van wie God is. En weet je wat die volmaakte liefde dan ook is, zeg maar. En door steeds meer een relatie te krijgen met Jezus, steeds meer intimiteit met de Heilige Geest, steeds meer God te leren kennen door zijn woord, hem te beproeven en gewoon te zien hoe trouw hij is. Hoe hij nooit verandert. Hoe hij dezelfde is gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Hoe hij de onveranderlijke veranderaar is. Door steeds meer te ontdekken wie hij is en hoe goed en perfect en volmaakt hij is. Kon ik zeg maar het beeld wat ik had van een vader, kon ik beginnen te vertalen naar het beeld wat ik kreeg van God. En dat is een veel beter en veel mooier en veel volmaakter beeld dan dat ik had in eerste instantie toen ik dat had van mijn aardse vader. En het heeft ervoor gezorgd dat ik naar mijn vader kon gaan kijken zoals God naar hem kijkt. En het heeft ervoor gezorgd dat ik zelf een betere vader ben geworden voor mijn kinderen. En dat is gewoon fantastisch. Dat is gewoon fantastisch. God is een geweldige, fantastische God. En hij wil dat wij hem leren kennen als vader. Want hij is een goede vader. En weet je, dat gun ik iedereen. En hier wil ik het mee afronden. Dank u wel voor het luisteren. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. En als je vragen hebt, opmerkingen hebt of getuigenissen hebt, stuur ze dan eventjes naar info@johantoet.com. En dan zullen zo mogelijk die mailtjes beantwoord worden. Hey, de groetjes. Doeg. Doei doei.
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
3: Welkom bij Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Een onderwijsbediening gericht op Gods onvoorwaardelijke liefde en genade.
4: Welcome to our Friday's broadcast of the Gospel Truth. Today I'm continuing a series talking about the believer's authority. This is the end of my second week of teaching on this, and I tell you, I've said a lot. I've said some things that are just so contrary to the way most people believe, and yet these are the things that, to me, it's just like connected the dots. I've wondered about why did it take God 4,000 years to bring Jesus into this earth? Couldn't he have come some other way? Why is it, if God is God, why doesn't he just heal everybody? Why doesn't he just heal me? Why doesn't he prosper me? I've prayed, I'm ready to receive. Why doesn't God just do these things? I guarantee you, I've had those same questions asked of me hundreds and hundreds and hundreds of times. And it basically all comes back to not understanding authority. God is the author of all power and all authority, but he gave that authority to physical human beings. And in a sense, I know some people won't like this terminology, but in a sense, God tied his own hands. He cannot just come down and heal a person if that person is yielded to the devil. Or it doesn't have to be like you're in total sin or rebellion towards God, but if you're believing a lie, if you're believing, well, the doctor says I'm going to die, And if what the doctor says is more real to you than what Jesus said in his word, that he heals all of our sickness and all of our diseases, then whether you mean it or not, whatever you believe is going to have authority and power in your life. And so if you have believed a lie, you have tied the hands of God and you keep him from working. So this answers all kinds of questions. I've dealt with so much, I haven't got time to go back and deal with all of that again. But what I want to do, I want to tie this into a teaching that I did back in the month of December on our television programs. If you remember, I taught on the Word became flesh. And I spent 2 weeks talking about the virgin birth and leading up to that. And it all of this fits together. It's like this teaching on the Word became flesh is like the hand that goes inside of this glove. That's how closely these things fit. And everything that I've been teaching about God is the source of all power and authority. And God spoke. That's how he releases his power and authority, is through words. He cannot lie. And so when he says something, it becomes a covenant. He can't break it or the whole universe would self-destruct. And when he created Adam and Eve in Genesis chapter 1, he gave them dominion by speaking and saying, you have dominion. And for him to do that, he limited what he would do on this physical planet through people. God is a spirit, John 4:24. He can only flow through people. He will not operate outside of people. That statement right there is very offensive to a lot of people, but that's what I've done for 2 weeks, has been trying to explain all of these things. So God has bound himself by his word, and he is not going to flow without us. If it was just up to God, every single person would be blessed, healed, prosperous, walking in total joy, victory, and power. If it was just up to the devil, who is also a spirit being, an angelic being, well, then every person would be sick and poor and depressed and defeated. But neither God nor the devil controls this physical world directly. They only exert power through people. And I've used so many scriptures saying all of this. And so this is the reason that when God created Adam and Eve, I was saying these things at the end of my program yesterday, and I just wanted to go further in saying this. But when God created mankind, he yielded control to them. He had ownership. You know, there's scriptures that say the earth is the Lord's and the fullness thereof. Well, yes, he owns it. It belongs to him, but he gave the management of it to physical human beings. Psalms 115, verse 16, even the heavens are the Lord's, but the earth hath he given to the sons of man. So he gave control and management of the earth to people. And when people yielded that control to Satan, we are the ones that created Satan. And Satan became the god of this world, not using superior angelic power, but using human authority and power. And he still has to have us cooperate with him in order for him to be able to do anything. But let me go back to the fact that when he gave authority to mankind, that meant that he no longer could just do things in this earth independent of people. He had to flow through people. So when he created the first man, he just spoke him into existence, and just like that, it happened. But after sin entered this earth, after we gave that dominion to Satan, God still had to speak the second Adam into existence, but he had to do it through people. And the reason it took 4,000 years after the fall of Adam and Eve for Jesus to show up was because he couldn't speak directly independent of people. He had to speak through people. And there were just very, very, very few people who were in tune enough with the Lord to be able to hear from him and speak these things forth. And then even if God showed somebody something that needed to be spoken, it took a lot of faith. Like in the 7th chapter of the book of Isaiah, Isaiah said, "Behold, a virgin shall conceive and bring forth a son." Man, I'm glad God didn't tell me to prophesy that. Did you know you're putting your whole life and ministry on the line when you say a virgin is going to have a child? That's just outside of the realm of possibility. But Isaiah was faithful enough to go ahead and speak that a virgin was going to conceive. And then Isaiah also said in chapter 9 that his kingdom be an everlasting kingdom. He'll be the everlasting God, and on his the increase of his government, and there will be no end. And he prophesied things. Micah prophesied all kinds of things. Malachi prophesied. All of these people. I just got through reading Zechariah. Zechariah even said that he would be betrayed for 30 pieces of silver, and that they would cast the money into the potter's field. And that was exactly what happened with Judas betraying Jesus. All of these things had to be spoken. God spoke the first Adam into existence. The second Adam had to be spoken. Where he was going to be born, when he was coming, that he would be the King of Kings. He'd be conceived of a virgin, and on. All of those things had to be spoken. And God couldn't find any one person that did do it. So it took 4,000 years for God speaking a little bit here and there. And then in Luke Chapter 1, the angel Gabriel appeared unto Mary and made a proposal. Rather than God just coming and impregnating her against her will, that's not godly, he made a proposal. And there were prophecies, the prophecy of Isaiah that a virgin would conceive. So I'm sure that Mary had probably considered it, but she had probably had no idea that it was her, or she at least needed a confirmation that this was really God, that it was going to happen to her. And so Gabriel came and spoke these things and prophesied to her that she would conceive a child supernaturally, not through a man, but through the Holy Spirit. And when Mary received the proposal, then the Holy Spirit overshadowed her. And you know what he did? He took all of these words, and just like it says over here in John chapter 1 and in verse 14, it says, "The Word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth." That is so appropriate to say that the Word became flesh, because that's how Jesus' physical body was created. Now, Jesus, according to Colossians chapter 1, verse 16, he created all things. Everything was created by him. So Jesus is God. He existed all of the time. He existed before the world existed. Everything was created by him. But his physical body had to come into this earth, and it happened through this virgin birth, and the Word became flesh. This Holy Spirit took the Word, and the Word impregnated Mary. Look in John chapter 1, in verse 1, it says, "In the beginning was the Word." This is just like Genesis 1:1. In the beginning, God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. And then that Word became flesh and dwelt among us. If you understand all of these things, it just really empowers me. There's some people that think, well, God's God. Who cares how he does things? If you don't have any understanding of how God does things, well, then it just puts you in this position to where you believe God can do anything, but you have no assurance whether he will. But once you understand these things, you can understand that this is how I also conceive. In the same way that a child has to be conceived, the stork doesn't bring them. You don't get pregnant by standing next to somebody else who's pregnant. I'm not going to go into further explanation. I just assume that everybody understands this. But you have to be impregnated. And Mary had to be impregnated, but instead of a man producing the sperm, the Word of God became the sperm. It says in 1 Peter chapter 1, verse 23, "Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the Word of God, which lives and abides forever." The word for seed there is the Greek word spora, where we get spore from, how a flower pollinates itself. And according to W.E. Vines, who's wrote a commentary on Greek and Hebrew words, the word spora is a derivative of the word sperma. And so in the same way that a man produces a sperm and impregnates a woman, the Word of God is that incorruptible seed, sperm. And that Word became the sperm that produced the body of Jesus. This is amazing to me that even God himself, he created these natural laws. And God himself, Almighty God would not violate His own laws. Birth had to happen the way that He created it. But instead of a man providing that seed, God's Word was a seed. It was completely within the confines of what He had created. It's just that the sperm came not from a man, but from the Word of God. The Word of God is the sperm. If God Himself is limited to these physical laws that He created, well, then who do we think we are that we can just somehow or another violate them? There are people that are praying for healing, but have you taken the seed of God's Word and planted it in your heart and let it germinate and produce healing? Or are you just praying and asking God to just drop it on you somehow? See, this is what the average Christian is doing. They don't understand these things that we're talking about. And so they just think, well, God, you're God. You could heal me if you wanted to. No, He can't. He's created laws. He's bound Himself. There are physical laws. There are spiritual laws. And God has bound Himself by it. And it, you know, one of them that I've used often during this series is James chapter 4, verse 7, where it says, submit yourselves therefore unto God, resist the devil, and he'll flee from you. You have to submit unto God. You have to resist the devil. Many people are submitted unto the devil, and they're resisting God. They may not be doing it intentionally, but nonetheless, they're going against all of the laws of God. For instance, here's just one of those laws. Over in Proverbs chapter 18, verse 21, it says, death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. That is saying that death and life, not only life, but death and life are in the power of your tongue. And there are many people that are cursing themselves with their own words. Every time somebody says, how are you? Oh man, I'm dying. I'm dying. And you just speak forth death. And some of you think, well, I'm just telling the truth. Well, again, you could turn over to Mark chapter 11, where Jesus talked about cursing that fig tree, and His disciples said, how did you do that? And He said, whosoever will say unto this mountain, be thou removed, be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. There is a law of God. You will have what you say. Most people are saying what they have instead of having what they say. And some people think, well, that's just a play on words. No, it's huge. If all you do is speak what the doctor says, what you feel, what your bank account says, if all you speak are the words that go along with what you see, taste, hear, smell, and feel, not what you believe, then you're hung by your tongue. It's a law of God. And you say, well, I didn't know that. Just because you don't know it doesn't mean it doesn't work. Did you know a person, somehow or another, could walk off of a 20-story building and they may not be aware of the law of gravity, but it is existence and it'll kill you, whether you understand it or not. You've got to understand that, you know, a moving object tends to stay in motion until you apply a brake and stuff. And if a person doesn't understand that and they go around a corner too fast, they aren't going to make that corner. They're going to go off the road. They're going to get killed. And that may not have been intentional. But if you're ignorant of that law, if you're ignorant of how it works, it'll still kill you. There are spiritual laws. And most people, see, just don't understand this. And they think that God could just do whatever He wants to do. That's not true. He gave us authority. He put down laws, spiritual laws. What you'll have what you say, that death and life are in the power of the tongue. And people just ignore this on a routine basis and they pray. And then if they don't see God come through, if they don't see the healing come, the prosperity, the deliverance, they get mad at God like, God, why didn't you do this? Man, that's ignorance gone to seed. I'm not meaning that to be cruel to anybody, but I am trying to defend the integrity of God. It is because of His integrity, because He cannot, will not break His word, that God doesn't just intervene and do everything that you need. He made it very clear that He is a good God and that He wishes nothing for you but life and life more abundantly, but you've got to cooperate with Him. On next week's program, I'm going to start dealing with that with this authority comes responsibility. If all of these things that I've taught are true and God has given us this authority, then that means that we're responsible for using it. If we don't use our authority, if we don't stand up to the devil, if we don't begin to act in agreement with what God is telling us to do, then it's like we're shooting ourselves in the foot. We're the ones that are destroying our own lives. And many people don't like this because it puts responsibility on you, and they don't want that responsibility. They'd rather go through life thinking, que sera, sera, whatever will be, that God, you're the one that caused my marriage to fail. It must be your will that this business failed. It must be your will that I'm quadriplegic somehow or another. You're getting glory out of this. There's people doing all of those things that I'm talking about. And there's people that like that because it no responsibility. You don't have to seek God. You don't have to live a godly life. After all, anything that you do, it's God's will. Did you know we had Mohammed Faridi? He came to our Bible school, and he was raised Muslim, as his name implies. And he came to Bible school, and he graduated. And this guy has one of the greatest ministries. He was giving his testimony and talking about how he was actually taught that dying for Allah was the only way that he could save his family. For every person who dies a martyr by killing infidels, I forget the exact statistics, but it guarantees so many of your family members to be put into heaven. And he was actually deceived. And as he talked about the things that they were taught, he was explaining that they believe in the sovereignty of Allah to such a degree that if a man goes and rapes a woman, you couldn't do it if God didn't want you to do it, because God is sovereign. So therefore, all types of immorality, murder, killing, lying, stealing, everything is permissible because after all, God is the one who controls everything, and you couldn't do it if it wasn't God's will. Man, that is weird. That's even worse than some Christianity that preached the sovereignty of God. I've had people, when I counter things like this, I've had people come up after a service and they said, "You are of the devil. What you're saying is of the devil. Man, God controls everything. Nothing happens but what He approves it." And they just get mad at me and tell me I'm of the devil. And I turn around and use their own doctrine on them and say, "Now, wait a minute. I couldn't preach these things if God didn't want me to preach it. Isn't He sovereign? Doesn't He control everything?" And did you know those same people, they just are defenseless when you come at it from that way. Like they're saying that everything that happens is God's will. Well, then I couldn't preach this if it wasn't God's will. See, that just defies logic. God is limited. God limited Himself. It's not that God couldn't do it, but God won't do it. He'll never violate His own integrity. God is faithful, faithful, faithful to us, to His Word. He will not lie. And any time that you sit there and start wondering, "God, why didn't you heal this person? Why didn't you set me free? How come you haven't answered my prayer yet?" In a sense, what you're doing is coming against this teaching about the authority of the believer. You think it's just up to God whether or not things happen. That is not true. God gave you authority and power. He told you to go heal the sick. If you look in Acts chapter 3, where Peter and John were going into the temple at the hour of prayer, and they had this beggar look up at them expecting to receive something, he begged an alms of them. And Peter said, "Silver and gold have I none, but such as I have." Boy, that would offend a lot of religious people to say, "You've got healing power." Well, it's not my power, it's God's power, but yes, it's in me. I've got it. I've got the authority to use it. So Peter said, "Such as I have, give I unto thee." And he never even prayed a prayer. He didn't say, "Oh God, we are nothing, and we have nothing, and we can do nothing, but we know that you are all powerful. Would you stretch forth your hand and heal this person?" See, that's the way religious people pray today. But Peter just said, "Such as I have, give I unto thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." And he just reached out and grabbed the man by the hand and jerked him up. And immediately his feet and ankles received strength. And he went walking and leaping and praising God with them. Peter didn't even pray a prayer. He didn't even ask God. He gave healing to this man. It wasn't his power. It was God's power, but nonetheless, it was at His control. It was under His authority. And this is the way it is with you and I. We're praying and asking God to heal us when God says, by His stripes you are already healed, 1 Peter 2:24. And then He told us, Matthew chapter 10, verse 8, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. He told us to heal the sick. And yet we're praying, oh God, you heal the sick. God's saying you do it. And you're saying, well, I don't have any power. Well, in yourself, you don't have any power. You can't heal a gnat with just human power, but you aren't only human. You've got a spiritual part of you, and you have the power and the authority of Jesus. And unless you go speak to the sick, unless you pronounce healing, those people aren't going to be healed. You can stay in your prayer closet and pray. You can go down and have somebody lay hands on you until they rub all the hair off the top of your head. And yet that person you're praying for isn't going to get healed unless somebody takes their authority and uses it. God does not flow independent of us. He flows through people, not without people. God doesn't move without us. We can't move without Him, but it's a combination of God flowing through us, and that's the authority of the believer. It's God's power, it's His power, but He's given us the authority to use His name. And until you understand these things, you aren't going to start seeing the supernatural power of God manifest in your life. Again, man, there's just so much I've got to say. And this book will go into a lot more detail. This is over 200 pages. I encourage you to get this. We also have it in Spanish. And then we have a study guide that's over 300 pages. This is made so that you can disciple other people. And then we have CDs, DVDs, and a USB that has the audio and video on it. And we've just got a lot of ways that you can get this teaching. So I encourage you to please get it. Listen to our announcer. And then please call are right today to receive these materials.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging, maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Caris Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. De uitleg van Andrew Womack in Gospel Truth lees je terug in zijn boeken. Wil je zijn onderwijs nog eens rustig teruglezen? Ga dan naar onze webshop. Deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door onze partners. Hun financiële steun helpt ons het evangelie verder te brengen. Wil jij ook dat meer mensen met dit onderwijs in aanraking komen? Word dan partner van Andrew Womack Ministries. Door ons maandelijks te ondersteunen heb je deel aan deze bediening. En zaai jij dit levensveranderende onderwijs in levens van anderen. Dus meld je aan als partner op andrewwomack.nl.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
9: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

So no longer.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Even Handelingen 27, vers 10. Ik ga niet alle versen lezen, het is een lang verhaal, maar ik wil even een paar versen lezen. Ik wil eerst even vers 10 en 11. Daarna gaan we 14, 15 lezen en daarna vanaf vers 20. Paulus zei tegen hem, mannen, ik zie dat de vaart zal plaatsvinden met hinder en grote schade. Niet alleen voor de lading in het schip, maar ook voor ons leven. Paulus zegt, ik zie groot gevaar voor ons leven. Dus God had hem gewaarschuwd. Maar de hoofdman vertrouwde de stuurman en de kapitein meer dan door wat Paulus gezegd werd. Vers 14. Niet lang daarna werd Kreta gestorven door een

deze hinder en schade moeten voorkomen. Vers 22. Maar nu roep ik u erop toe. Goede moed te hebben. Want er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn. Maar alleen van het schip. Want deze nacht stond er bij mij een engel van God. Van wie ik ben. En die ik ook dien. En die zei, wees niet bevreesd, Paulus. U moet voor de keizers terecht staan. En zie, God heeft u allen die met u varen geschonken. Heb daarom goede moed. Want ik geloof God. Dat het zal zijn zoals mij gezegd is. Nou, kon Paulus iets doen aan deze storm? Nee, hij werd erin meegetrokken. Het gebeurde gewoon, hij werd erin meegetrokken door de mensen om hem heen. Nou, ook dat kan gebeuren in je leven. Sommige dingen ontstaan gewoon, gebeuren gewoon. Of een paar mensen om je heen weten je ergens in te trekken, waar je eigenlijk niet had willen zijn. Wie herkent dat wel eens in zijn leven? Die denkt, hoe ben ik hierin terechtgekomen? Nou, Paulus dacht dat ook. Maar wat doet Paulus? De Bijbel zegt, Paulus stond op. In een storm is het niet de tijd om te gaan liggen. Amen. De duivel zoekt naar een prooi, naar een slachtoffer. Paulus stond op, zegt de Bijbel. Paulus was niet bang. Hij zegt, heb goede moed. Weet je nog wat we bij Jezus hebben gezien? Je hebt alleen autoriteit over de storm waar je in kan slapen. Amen. Paulus was in de rust. Paulus had geloof, vers 25. Hij zegt, want ik geloof God dat het zo zal zijn zoals mij gezegd is. Zie je, al die principes van geloof komen hier naar voren. Hoe kwam Paulus aan zijn geloof? Door het horen van het woord van God. Ik geloof dat het zal zijn zoals mij gezegd is. Paulus had Gods stem, Gods woord voor deze situatie gehoord. En Paulus sprak geloof. We hebben het gehad over spreken, toch? Paulus verklaarde midden in die storm, waar iedereen dacht dat ze dood gingen, er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn. Want ik geloof, God, dat het zal zijn zoals mij gezegd is. Nou, hier zie je dus dat Paulus kwam gewoon in een storm terecht. Maar hij reageerde nog steeds in geloof. Dus hoe je er ook terecht komt, geloof is het antwoord. Amen. Je hebt geloof nodig voor gehoorzaamheid. Je hebt geloof nodig tegen de duivel. Je hebt geloof nodig waar je ook in zit. De rechtvaardige zal leven door het geloof. We gaan van geloof tot geloof. Nou, dit is denk ik duidelijk voor iedereen, hè? Die drie soorten stormen en beproevingen. Nou, hoe gaan we om? Wat moet je dan doen? En hoe werkt dat? Daar wil ik even iets nog wat dieper op ingaan. Wat je gaat helpen. Hoe ga je daar mee om? En je mag even opzoeken. Jacobus hoofdstuk 1. Jacobus hoofdstuk 1, vanaf vers 2, daar staat dit. Daar staat, acht het enkel vreugde, broeders. De Engelse vertaling zegt, count it all joy. Reken het alles als vreugde. Nou, toen ik dit de eerste keer las, dacht ik, in de hemel rekenen ze anders. Reken het alles als vreugde, mijn broeders. Wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Nou, dat is meestal niet onze eerste reactie, toch? Zie je dat ze anders rekenen in de hemel? Count it all joy. Reken het alles als vreugde. Wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet. Hé, wat gebeurt er in die beproevingen? Dat de beproeving van uw geloof. Zie je dat? Wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof. Volharding. Iedereen zegt volharding. Volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding volledig mogen doorwerken. Opdat u volmaakt bent. Zie je, je wordt gezuiverd. Geheel oprecht en niets tekortschiet. Nou, wat zegt Jacobus? Wat we moeten toevoegen aan ons geloof is volharding. Wordt soms in de Bijbel ook wel geduld genoemd. Geloof plus geduld of plus volharding heeft altijd resultaat. Geloof plus geduld of plus volharding heeft altijd resultaat. Nou, die beproevingen hebben dus een doel. Hè, dit is eigenlijk, ik ga deze even iets anders tekenen, deze bovenste. In de tijd, dus ons geloof nog niet zichtbaar is, dat is de tijd van beproeving. Schrijf ik hier even bovenop, beproeving. En wat zegt Jacobus? De beproeving van uw geloof

dat teweeg? Volharding. Dus in die periode van beproeving ontwikkel je volharding. Zie je dat? Dus wat moet je doen als je geloof beproefd wordt? In die periode ontwikkel je volharding. Ik ga alvast even een stapje vooruit doen. Ik ga er straks nog wat dieper op in. Maar sommige mensen denken dat in de beproeving hun geloof ontwikkelt. Dat ontwikkelt niet. Geloof komt niet door beproeving. Geloof komt door het horen van het woord van God. Het geloof wat je hebt ontwikkeld wordt beproefd in die periode. En het ontwikkelt, het groeit volharding. Nou, wij zien het liefst meteen de manifestatie van de belofte. Maar die beproevingen hebben een doel. Ze brengen volharding teweeg brengt. En worden steeds completer en volmaakt. Ga eens mee naar Hebreeën hoofdstuk 10. Hebreeën hoofdstuk 10 vanaf vers 36.

0: Nou helpt dit iemand al. Ja? Hebreeën hoofdstuk 10, vanaf vers 36. Daar staat dit. Want u hebt volharding nodig. Opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Nou, wat hebben we nodig? Volharding. Volharding. Daar ging het mis bij de gelijkenis in de zaaier. Met die tweede grondsoort. Wat ontbrak was volharding. Het waren mensen van ogenblik. Die voor een bepaalde tijd geloofden, maar niet volharden. Nou, in Hebreeën hoofdstuk 6. Je mag even 4 hoofdstukken teruggaan. Hebreeën hoofdstuk 6 spreekt hier ook over. Dit lijkt misschien een beetje een moeilijke tekst, maar we gaan er even doorheen lopen. Het is een hele krachtige tekst. Hebreeën 6, vanaf vers 12. Als je het gevonden hebt, zeg je prijs de Heer. Hebreeën 6, vanaf vers 12. Daar staat dit. Opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloftes beërven. Hoe? Door geloof en geduld. Iedereen zegt en geduld. Zie, we hebben geloof en geduld nodig. Want toen God Abraham de belofte deed, God beloofde Abraham een nageslacht, zegt de Bijbel, zwoer hij bij zichzelf. Volgens mij kan in Nederland ook zeggen, hij zweerde bij zichzelf. God zweerde. Omdat hij bij niemand die hoger was, kon zweren. Wat doe je normaal met als mensen een eed zweren? Zeggen, ik zweer bij dit of dat. In andere woorden, als ik me niet aan mijn woord hou, mag je die persoon ter verantwoording roepen. Of weet, dat is eigenlijk wat je zegt. Alleen dat kan je alleen doen bij iemand die meer gezag heeft dan jou. Maar God is de Allerhoogste, amen. Dus waarom zweerde God bij zichzelf? Vers 13, want toen God Abraham belofte deed, zwoer hij bij zichzelf. God zegt, je mag mij ter verantwoording roepen als ik niet doe wat ik zeg. Omdat hij bij niemand die hoger was kon zweren. Dat zijn alleen problemen die God heeft. Hij zei, voorzeker, rijk zal ik u zegenen en overvloedig zal ik u in aantal doen toenemen. En zo heeft hij, Abraham, de belofte verkregen na daar geduldig op gewacht te hebben. Mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zijzelf. En de eed die tot hun bevestiging leidt, is het einde van alle tegenspraak. Dus normaal gesproken, als iemand ergens had gezworen, was het einde van de discussie. Nou was het zo. Nu komt niemand er niet meer onderuit. Weet je, alsof je vandaag de dag ergens gewoon een juridisch contract betekent. Het is getekend, iemand komt er niet meer onderuit. Dat is wat een eed doet. Is het einde van alle tegenspraak. Omdat hij aan de erfgenamen van de belofte, Abraham, overvloediger, nou komt er weer een echte HSV-zin, de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen. Nou, de Engelse vertaling zegt, wilde bewijzen dat God nooit van gedachten verandert, heeft God die bekrachtigd met een eed. Dus Abraham hoefde nooit te betwijfelen, oh, komt God wel zijn belofte na? Hij zweerde zelfs bij zichzelf. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, wat is dat? De belofte en de eed. Waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen. Wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Nou, moeilijke tekst, maar een hele mooie tekst. Opdat u niet traag wordt, vers 12, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. Hoe beërf je, hoe ontvang je de beloftes? Door geloof plus geduld. Iedereen zegt plus geduld. Nou, een ander woord voor geduld in de Bijbel is volharding. Is volharding. Dus wat hebben we nodig? Je hebt niet alleen geloof nodig, je hebt ook volharding nodig. Het is geloof plus geduld. Of plus volharding, wat zorgt dat het uiteindelijk altijd resultaat heeft. Nou, geloof is een spectaculair thema. Als we het hebben over geloof, hoe krachtig geloof is. Maar geduld of volharding is dat ook. Alleen veel christenen beseffen dat niet. Als je een faith-conference houdt, zit het helemaal vol. Maar ik weet niet, als we een geduldconferentie houden, hoeveel mensen zich aanmelden. Misschien moet je dan geld toegeven bij de tickets in plaats van ze gratis maken. Maar nou hebben ze wat door geloof en geduld. Dus geloof is een heel erg krachtig hemels materiaal, maar geduld is dat ook. Geduld is een geestelijke kracht, is belangrijk, die actief werkt en je geloof ondersteunt. Misschien moeten we het eens... Geduld is een geestelijke kracht die echt actief werkt en je geloof ondersteunt. Even kijken, kijk, je hebt geloof. Geduld is een geestelijke kracht die actief werkt en je geloof ondersteunt. Het is als het ware de ondersteuner, de pilaren, drukt, het houdt je geloof in de lucht. Als je verleid wordt om te twijfelen, is het je geduld wat blijft staan. Is het je volharding wat blijft staan. Als geloof de neiging heeft om te twijfelen, en dat is niet ons geloof, het is eigenlijk niet dat hemelse materiaal, maar het is onze ziel, hè, die de neiging heeft om te twijfelen, is het geduld dat geloof versterkt en zorgt dat geloof sterk blijft staan. Dus geduld is nodig om geloof te ondersteunen. Je kan het zien als een soort twee componenten lijm. Ik weet niet of mensen wel eens hebben gewerkt met twee componenten lijm. Of soorten lak, hè? Je hebt van die laksoorten. En als je dan één mengseltje hebt, dan kan je er ergens op smeren, maar het loopt er gewoon weer vanaf. En als je een ander mengseltje hebt en het smeer je ergens op, loopt het er ook gewoon weer vanaf. Maar als je het samenvoegt en roert, dan ontstaat er in één keer een twee componenten lijm of een twee componenten lak, wat hartstikke hard wordt. En samen hebben ze die kracht. Samen hebben ze die kracht. Nou, geloof en geduld zijn als een soort twee componenten lijm. Als je ze samenvoegt, heb je het meest krachtige mengsel wat er is. Dus je pakt geloof, gooi je in een emmer. Geduld, gooi je in een emmer. En dan begin je te roeren. Amen. Als je het samenvoegt, heb je het meest krachtige wat er is. Wat doet geloof? Geloof pakt die belofte beet. En het is als waar of geduld... je handen vastlijmt. Je vingers vastlijmt. Waardoor het gewoon niet meer loslaat. Het gaat samen. Geloof pakt het beet. En geduld of volharding is het waar of het je hand dichtknijpt of het je vingers vastlijmt. Geduld zorgt ervoor dat er niet van afgeweken wordt. Nou, als je het samenvoegt, krijg je het meest krachtige wat er is. Omdat je niet opgeeft en niet beweegt op natuurlijke omstandigheden. Als ze allebei aan het werk zijn, hebben ze altijd resultaat. Nou, geloof zonder geduld. Dus als je alleen geloof hebt, maar je hebt geen geduld of je hebt geen volharding, heeft het niet altijd resultaat, want het zal opgeven als het niet meteen zichtbaar wordt. Als je geloof hebt zonder geduld, heb je niet altijd resultaat, want het zal opgeven als het niet meteen zichtbaar wordt. Sommige dingen gebruik je geloof voor, boem, en het gebeurt instant. Heb je geen geduld nodig, heb je geen volharding nodig. Het is daar meteen. Maar dat is niet altijd zo. Wat als niet meteen die vervulling daar is, dan heb je geduld en volharding nodig. Nou, geloof zonder geduld zal dus vaak falen, omdat het opgeeft en verleid wordt om te twijfelen. Door de natuurlijke omstandigheden. Als je het niet meteen ziet en je hebt geen volharding en begint te twijfelen, mis je de manifestatie. Mis je dat het altijd zichtbaar wordt. Nou, we hebben dus geloof en geduld nodig. Want als we wel geduld hebben, maar geen geloof, dat heeft helemaal geen resultaat. Sommige christenen kunnen heel goed wachten. Ik wacht op de Heer. Lieve schat, je wacht al 78 jaar op de Heer. Ik denk dat de Heer wacht op jou, tot je een keer geloof gaat gebruiken. Sommige mensen hebben alleen maar geduld. Maar daar zit geen kracht achter om iets te ontvangen. Daar zit geen kracht achter om iets te veroorzaken. Amen. Dus je hebt allebei nodig. Geduld zorgt ervoor dat ons geloof standvastig is en blijft volharden. Nou, ik vind volharden persoonlijk is een term die ik liever gebruik dan geduld. Omdat heel veel christenen denken bij geduld dan te passief zitten wachten. Maar volharden toont een bepaalde houding aan. Toont een bepaalde houding aan. Je bent aan het volharden. Je bent aan het volhouden. Dus Gods soort geduld is niet passief wachten of er iets gebeurt. Gods soort geduld, je geduld zit gekoppeld aan je geloof. Dus je bent actief aan het verwachten dat het gebeurt. En je wijkt er niet vanaf. Nog een keer. Gods soort geduld is niet passief wachten of er iets gebeurt. Maar je geduld zit aan je geloof gekoppeld. Dus je bent actief aan het wachten dat het gebeurt. Nou, geloof werkt altijd als we de volharding aan toevoegen. Als we dat missen, en we zien het niet meteen, en we beginnen te twijfelen of negatief te spreken, dan missen we wat God heeft. Nou, daarom is geduld, is net zoals geloof, is een geestelijke kracht. De vrucht van de geest is geduld, geloof. Het zijn allebei, is het vrucht van de geest. Het is allebei iets geestelijks. Paulus schrijft naar Timotheus, deze hoef je niet op te zoeken, maar staat in 1 Timotheus 6, vers 11 en 12. Jaag daarin tegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Paulus schrijft naar Timotheus, jaag geloof en volharding na. En zegt hij, strijd de goede strijd van het geloof. Strijd de goede strijd van het geloof. Nou, de Bijbel noemt geloof dus soms een strijd. Waarom? Soms is het een strijd om geloof te krijgen ergens voor. Heeft dat wel eens gemerkt? Als je besluit van, nou, ik ga God hiervoor geloven. En al je natuurlijke omstandigheden, je gevoel, je emoties, de mensen om je heen. Alles en iedereen is tegen. Dan kan het een hele strijd zijn om geloof te krijgen. En daarnaast is het een strijd om in geloof te blijven staan. Dus waarom zeg strijd de goede strijd van het geloof? Waarom is de goede strijd, als je het hebt en je blijft staan, win je altijd. Amen. Het is een goede strijd omdat jij wint. Geloof en volharding. Nou, heel veel mensen hebben gemerkt dat het soms een strijd is. Nou, ik wil een paar getuigenissen geven over de combinatie van geloof en volharding. En eentje heb ik al een keer verteld hier, dus die wil ik maar heel kort even aanhalen. Maar dat was dat getuigenis van het gezin wat in geloof ging staan voor een zoon voor autisme. En dat weten we nog. En 2 jaar lang dat er niks veranderde. 2 jaar lang. En toen kwam de verandering, toen kwam de doorbraak. Nou, heel veel mensen zijn geneigd om op te geven voor die tijd. Zijn geneigd om op te geven. Dus soms hoor je het ook van mensen die een ziekte hebben die niet dodelijk is, direct dodelijk is. Ik zei, ja, ik heb dat geloof geprobeerd, maar het werkt niet. Nou, vaak bedoelen ze hebben het een dag geprobeerd. Of ik heb het een week geprobeerd. Of ik heb een keer voor me laten bidden. Of ik heb een keer, de meesten hebben niet lang in geloof gestaan. Ze hebben een keer voor zich laten bidden, ach zie je, het werkt niet. Vervolgens gaan ze overal rond met, ach ja, ik heb ook voor me laten bidden, maar zie je dat er niks gebeurt. Het is niet altijd zo. Als mensen blijven staan, als ze aan hun geloof volharding toevoegen, heeft het altijd resultaat. Amen. Nou, een ander getuigenis, wat ik vertel ook in mijn boek Jezus aanraken, is het getuigenis, en dit is echt een schitterend getuigenis, van Dodi Osteen. Dodi Osteen was de vrouw van John Osteen. En John Osteen was een bekende geloofsprediker in Amerika. En op een gegeven moment, een van de dingen die Dodi Osteen schrijft, zegt, het woord van God is extreem belangrijk voor mensen die een gevecht hebben met hun gezondheid. Het is hun enige hoop. Ik zou gestorven zijn als ik het woord van God niet had. Nou, wat was haar verhaal? Ze was 48 jaar oud in 1981 en ze voelde zich toen een tijdje niet lekker. En ze was maar 48. Ze ging naar de arts, ze ging naar het ziekenhuis. Op een gegeven moment ze dacht, deze knap wel op, maar ze ging naar het ziekenhuis. En die artsen legden eronder een scan en ze kwamen erachter dat ze leverkanker had, wat uitgezaaid was in haar hele lichaam. En nog een ander probleem voor mensen die een beetje bekend zijn met kanker. Soms heb je ergens een hoofdtumor zitten met kanker. En die zorgt voor uitzaaiingen naar andere plekken. Volgens mij is dat een melanoom of dat soort dingen kan je mee te maken hebben. Het probleem was, die leverkanker was niet de hoofdtumor. En de hoofdtumor wisten ze niet welke dat was. Het was al uitgezaaid. Dus de artsen zeiden tegen haar, u heeft 2 of 3 weken te leven, hooguit. En we kunnen chemo geven, je kan onmogelijk genezen. We kunnen het hooguit verlengen met 2 of 3 weken. Dus de keuze die ze natuurlijk had was of sterven binnen 3 weken of binnen 6 weken, maar dan vol met ellende en chemo vanaf nu. Dus ze ging naar huis met de man John en ze besloten God te gaan geloven voor genezing. En ze wist, ze zei, op dat moment betekende deze beslissing, ik moest puur uit geloof gaan leven, want in het natuurlijke was het al klaar. Ze had geen andere opties meer. Nou, we zijn helemaal niet tegen medische wetenschap. Ik denk als mensen vragen, wat moet ik doen? Moet ik naar het ziekenhuis of niet? Grijp alles aan, zeg ik altijd. Grijp alles aan om gezond te worden. Alleen ik heb ook wel gezien dat sommigen zeggen, onbewust beginnen veel meer te vertrouwen op het medische dan op God. Zelfs als de arts hebben gezegd, we kunnen niks meer voor u doen, gaan ze meedoen met allerlei testonderzoeken en dingen om maar te vertrouwen op iets menselijks. En ze hebben daar soms nog meer vertrouwen in dan in God. Nou, in het natuurlijke was het klaar. Omdat haar man een grote bekende voorganger was, die ook op televisie zat, belde allerlei genezingsbedieningen, bekende genezingsevangelisten kwamen langs. Teal Osborne, Kenneth Hagin, Oral Roberts, een van de grootste genezingsbedieningen in Amerika. Allemaal dat soort predikers, die kwamen langs. En die gingen voor haar bidden, die baden via de telefoon. En toen, op een gegeven moment, kreeg ze een openbaring van God in de nacht. Dat God tegen haar zei, het zal niet het geloof zijn van Kenneth Hagin of Oral Roberts of Teal Osborne wat jou zal genezen. Jouw geloof zal je genezen.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
3: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Wil jij groeien in genezing, bevrijding, wandelen in je roeping, functioneren in de gaven van de geest, Gods stem verstaan en nog meer belangrijke Bijbelse thema's? Ga dan naar bijbelschool.tv en volg onze part-time Bijbelschool via videoonderwijs. Door het onderwijs word je toegerust om op je bestemming te komen en komt je hele geestelijke leven tot bloei. Maak nu je gratis account aan via bijbelschool.tv.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: En ze beseft op dat moment, en dat is ook wat ik onderwijs in mijn boek Jezus aanraken, als iemand een babychristen is, is het oké om ze te helpen en te blijven helpen. Maar zij was een vrouw van een bekende geloofsvoorganger. En de Bijbel zegt, de rechtvaardige zal wandelen door het geloof. Niet door het geloof van een ander. Het is niet erg om soms voor je te laten bidden of dat je soms mensen nodig hebt om met je te staan in geloof. Maar in hun geval, ze waren al superlang voorganger, waren geloofspredikers. En ze beseften, het zou niet goed zijn als ik nog steeds het geloof van een ander nodig heb. Als ik ga teren op het geloof van een ander. Nou, soms maak ik dit wel eens mee. En dit zijn dingen die mensen niet heel snappen. Bij volwassen christenen, die al 30 jaar in de Heer zijn, onderwijs kennen over geloof en genezing, een tijd terug nog, ik ga geen naam noemen, maar bekend iemand in de christelijke wereld die overleed. Nou, een tijd voordat die persoon overleed, ontmoette ik die persoon. En het enige wat ik hoorde was, Benny Hinn heeft voor me gebeden. Die heeft voor me gebeden. Die heeft voor me gebeden. Het enige wat die persoon deed, was vertrouwen op iemand anders zijn geloof. En in het begin zal God dat accepteren. Ik heb ook een preek op YouTube staan. Wat te doen als genezing uitblijft. Waar ik dus heb gezien dat mensen, en er zijn zoveel getuigenissen van mensen die gewoon naar een genezingscampagne gingen, daar genezen werden. 5 jaar later weer ziek worden, naar dezelfde genezingsevangelist gaan en niet genezen. En dat ze dan de openbaring krijgen van God, nu zal je het zelf moeten gaan ontvangen door jouw geloof. Want het is niet gezond om maar te blijven teren op een ander. Ik heb gelijk, daarom preek ik het ook. Dankjewel. Nou, toen ze thuis kwam, dus uit het ziekenhuis, was het zo slecht. Ze woog nog geen 40 kilo en was helemaal verzwakt. En ze zei, en dit is gewoon haar geloofsproces, maar het is wel bemoedigend. Ze zei van, joh, in het natuurlijke, je lichaam is zo vol kanker. Je bent zo ziek, je bent zo moe. Ze zegt, je bent geneigd om gewoon de hele dag op bed te gaan liggen en tussendoor te slapen. Maar ze zei, ik wist, als ik dat doe, kom ik in een ziektemodus terecht. In de identiteit van ziekte. Daarom schrijf ik in mijn boek Jezus aanraken. En daar heb ik heel veel kritiek op gehad. En daarom blijf ik het prediken. Een van de stappen voor genezing van mensen is laat je identiteit van ziekte los. Want mensen bouwen een identiteit op hun ziekte. Ze denken dat bij, en zij zeggen gewoon, dit hoort niet bij mij. Dus ik weiger ook mee te gaan in dat patroon. Dus ze besloot, ik slaap alleen 's nachts. En ik ga God geloven voor mijn genezing. En zei, ik geloof dat het woord van God waar was. Maar ik kon de kanker voelen in mijn lichaam. Als ik liep, voelde ik de pijn. Voelde ik dat soort dingen. En zei, het woord van God zei dat ik genezen was. Maar mijn lichaam voelde helemaal niet zo. Ik had alle symptomen nog steeds van de kanker. Maar ik wist in mijn hart dat ik genezen was. Dus ze zei, toen begon de goede strijd van het geloof. Dus ze begon iedere dag en heel de dag zichzelf te voeden met het woord van God. Te voeden met het woord van God. Wat moet je doen? Je moet je twijfels uithongeren en je geloof voeden. Dus ze zijn zelfs als ze midden in de nacht gewoon wakker werd van helse pijnen. Ze voelde die tumoren. Zei, ik ging niet liggen pijn lijden in bed. Zei, ik trok mezelf uit mijn bed, ging naar beneden, pakte mijn Bijbel en ik begon tegen mezelf teksten te spreken. Net zolang totdat dat weer een grotere realiteit was dan de pijn die ik voelde in mijn lichaam. Zei, ik ging een foto boven mijn bed van mijn trouwjurk. Zodat ik eraan herinnerd werd hoe goed ik me die dag voelde en dat ik nog jaren getrouwd zou zijn. Ik ging een foto op van paardrijden, want ik geloofde dat ik dat weer zou doen. En zei, ondanks de symptomen wist ik dat God geen leugenaar is. God is getrouw. God is getrouw. Ze zegt ook, soms vroegen mensen mij of ik wel eens last had van angst. Nou en of dat ik aangevallen werd door angst. Enorme aanvallen. Soms nam angst mijn denken over. Zeg, ik wil eerlijk tegen zijn. Ik ben de vrouw van een voorganger en geloofsprediker. Maar ik ben ten eerste gewoon mens. Ik heb gevoel en gedachten, net als ieder ander. Ik moest hard werken om mijn angst en geloof af te leggen en in geloof te staan. En vaak viel Satan mij aan met de woorden van de dokter. Je hebt nog een paar weken, je hebt nog een paar dagen. En iedere keer als Satan zei, je zal sterven, pakte ik het woord, ging terug naar het woord en las dat hij me een lang leven zou geven. Zie je, daar hebben we het over gehad, over wat je moet doen als je twijfelt. Je gaat iedere keer terug. Iedere keer terug. En uiteindelijk, ook haar familie hielp er om in geloof te blijven staan. Maar het was een heftig proces, zei ze. En net zolang tot, op een gegeven moment draaide de situatie om. En ging ze zich steeds beter voelen. Totdat ze zich gewoon weer helemaal goed voelde. En het was 2 jaar na de eerste uitslag. Toen pas besloot ze, tot de arts had gezegd in 2 weken. 2 jaar daarna besloot ze om zich weer te laten testen. Ze ging naar de arts, die onderzocht haar. En alle kanker was uit haar lichaam. Alle kanker was uit haar lichaam. En vandaag de dag leeft ze nog steeds. Ze leeft nog steeds. Ze is nu 88 of 89 jaar. Ze heeft een boek geschreven met de getuigenis. Maar dat is zo'n krachtige getuigenis. De artsen konden niks meer voor haar doen. Konden niks meer voor haar doen. Dus ze pakte, het enige wat ze pakken konden, was het woord van God. En ze overwon. Maar je leest in haar boek wat voor strijd het was. Wat voor strijd het was en wat voor haar vroeg om te geloven. Nou, soms ontmoet ik dus wel eens, ook in onze diensten of in seminars, mensen met kanker. En met alle respect, maar ik zie slechts zelden de houding die Dodie Osteen had. Heel veel mensen zitten in een slachtofferrol. Bid voor mij. Soms zijn er, kom naar een genezingscampagne, kom iedere avond. Ik kan niet iedere avond. Wat heb je te doen wat belangrijker is? Echt waar, soms ontmoet ik mensen waar de artsen niks meer voor kunnen doen. Zeg ik, kijk onze healing school. Lees Jezus aanraken. En dan spreek je ze een tijd later weer. Vragen ze om gebed. Vraag ik, heb je de healing school? Nee, nog niet aan toegekomen. Heb je een boek gelezen? Je kan niks doen voor dat soort mensen. En dan sterven ze. En dan zeg je, ja, hoe kon dat nou? Ja, die stond echt in geloof. Amma hula. Iemand die in ons team zit, Jolien ook, had baarmoederhalskanker, is boven natuurlijk genezen. Ze pakte het precies hetzelfde aan als Dodie Osteen. Ze zei tegen de man, mij zie je niet meer, ik ben boven, heel de dag in het woord. Cancel al mijn afspraken, alles wat we te doen hebben. En ze zei, ik was alleen maar bezig met het woord. Op dat moment, je hebt niks belangrijkers te doen dan dat. Dus heel veel christenen missen die pitbull-mentaliteit. Die pitbull-mentaliteit, dat ze zich ergens in vastgrijpen. En er gewoon voor gaan. En het enige wat ze doen is andere vragen voor gebed. Andere vragen voor gebed. Het zal niet altijd het gebed zijn van anderen wat je gaat helpen, lieverd. Dit is de tijd dat jij op moet gaan staan. En dat zijn dus dingen. En dan komen voorgangers. Ja, die is ook niet genezen. Nogmaals, ik zie maar heel weinig de houding die een Dodie Osteen had. Of die bijvoorbeeld een Jolien had. Maar de mensen bij wie ik het zie, ze genezen. Ze genezen. Halleluja. Maar God is trouw, amen. Maar je hebt volharding nodig. Je hebt volharding nodig. En je moet geduld aan je geloof toevoegen. Halleluja. Halleluja. Je hebt geloof nodig. Nou, soms zeggen mensen, ja, maar ik heb alles gedaan. Ga eens naar Efeze 6 vers 13. Efeze 6 vers 13. Efeze 6 vers 13. Daar staat dit. Neem daarom de hele wapenuitrusting van God aan. Opdat u weerstand kunt bieden. Zie je weer, de Bijbel is altijd actief. Weerstand bieden, weerstand bieden. Christenen zijn geen mietjes. Amen. Je moet weerstand bieden. Sommigen zijn gewoon slappe zakken. Die bieden nergens weerstand aan. Die gaan op de grond liggen, gewoon naar de duivel. Oh, bijt me maar. Ja, nog een keer. Ja hoor, kom maar. Nee, je moet weerstand bieden, amen. Je moet een beetje porrie hebben, zeg ik altijd. Opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Dus wat doe je? Zijn mensen, ik heb alles gedaan. Hou stand. Je blijft gewoon staan. Amen. Sommige christenen zeggen, ja, we hebben, als je de geestelijke wapenuitrusting bestudeert, hebben we niks op onze rug om dat andere christenen niet horen te dekken. Nee, je hebt niks op je rug, omdat God geen mietjes heeft gemaakt die wegrennen voor de duivel. Daarom heb je niks op je rug. Amen. Als ik soms op andere christenen moet vertrouwen. Nou, wat is er nog belangrijk hierover? Een van de grootste misverstanden is dat mensen denken dat beproeving geloof ontwikkelt. Maar dat is niet zo. Geloof komt door het horen van het woord. Beproeving ontwikkelt volharding. Weet je nog, Jacobus 1 vers 2, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. U ontwikkelt in dat vasthoudendheid. Ga eens mee naar Romeinen hoofdstuk 5. Romeinen hoofdstuk 5 vers 3. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Roemen betekent, we scheppen op of we zijn blij in de verdrukkingen. In de moeilijkheden, in de beproevingen. Omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. Zie je dat? Die verdrukkingen produceren volharding. Niet geloof, volharding. Je gelooft bouw je voor je beproefd wordt, zodat je het hebt wanneer je beproefd wordt. En de volharding, dat is echt de HSV, ondervinding. Dat is weer zo'n woord waarvan je denkt, wat is dat? Nou, de MBV zegt betrouwbaarheid. De volharding produceert betrouwbaarheid. Waarom? Een geloof wat beproefd is, is betrouwbaar geloof. Amen. En de betrouwbaarheid, hoop. Hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest. Nou, Paulus zegt dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding weer betrouwbaarheid. Een getest geloof is een betrouwbaar geloof. Amen. Geloof wat blijft staan in de stormen, in de testen, in de beproevingen, is een betrouwbaar geloof. Kostbaarder dan goud. 1 Petrus 1 vers 7. Opdat de beproeving van uw geloof die van grotere waarde is dan die van goud. Dus ik zou een geloof wat niet getest is, kan niet vertrouwd worden. Je weet pas of het echt is. Op het moment dat het beproefd is en stand gehouden heeft. En de overwinning behaald heeft. Dus op het gebied van genezing kan ik zeggen, mijn geloof is getest. Het heeft volharding geproduceerd. En we hebben resultaat gehad, halleluja. En op het moment dat je resultaat hebt, groeit wel je geloof. Want het is als een mosterdzaadje wat gezaaid is. En je hebt resultaat, bam, en je geloof groeit. Dus net zoals met metalen platen en schroeven, we zien nu zoveel van die wonderen, dat denk je, oh, iemand heeft maar een metalen plaat en 12 pinnen in zijn lichaam. Dat komt goed. Dus het is niet zo dat geloof groeit door beproevingen. Nee, als de overwinning behaald is, groeit je geloof. Beproevingen beproeven slechts het geloof wat ontstaan is uit het woord van God. Het is geduld wat groeit, standvastig blijft. En geloof blijft werken in die manifestatie. Dus net zoals bij Petrus. Zijn geloof kwam toen hij Jezus hoorde zeggen kom. En zijn geloof werd beproefd toen hij op het water wandelde. Dus die beproeving zelf zorgt niet voor geloof. Dat is juist de tijd om geloof te hebben. Amen. Daarom predik ik al jarenlang dat mensen moeten zorgen dat ze geloof hebben voordat je in de strijd komt. Dus je moet geloof ontwikkelen voor genezing als je nog gezond bent. Dan moet je jezelf al verdiepen in genezing. Je moet geloof voor voorziening hebben als alles goed gaat. Waarom? Net zoals die soldaat, weet je, het gaat niet midden in de oorlog nog zijn harnas aantrekken. Amen. Het is niet in de middeleeuwen dat ze daar liepen en dachten, wacht, ik moet mijn zwaard nog slijpen, ik ben mijn helm vergeten. Waar is dat ding? Waar is mijn schild? Nee, je gaat voorbereid de strijd in. Amen. Halleluja. Nou, het goede nieuws is, wij winnen altijd. Amen. Wij winnen altijd. Nou, ik wil nog een paar elementen opsommen van onze houding. 1 Korinthe 10 vers 13 staat er trouwens, dat we altijd winnen. Daar staat, God zal niet toestaan dat u verzocht wordt boven wat u aankomt. Maar met de verzoeking ook de uitkomst geven. Dus alles wat op je pad komt, heb je de kracht om het te overwinnen. Nou, wat is de houding? Welke houding hebben we? Maar ga eens mee naar Romeinen hoofdstuk 15. Ik ga even een aantal aspecten opnoemen. Welke houding heb je? Nummer 1, blijdschap. Count it all joy. Count it all joy. Reken alles als vreugde. Dat is niet onze natuurlijke eerste reactie, maar dat is wel de geestelijke eerste reactie. Op het moment dat je beproefd wordt, zeg je halleluja. Duivel, je geeft me weer een getuigenis. Man, zo kan ik wel 100 jaar blijven preken met al die getuigenissen die je me geeft. Halleluja. Romeinen 15 vers 13. De God nu van de hoop. Mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Halleluja. Hier zien we twee eigenschappen. God vult u met alle blijdschap en vrede in het geloven. Halleluja. Met alle blijdschap en vrede in het geloven. Nou, het eerste wat er dus spreekt is over blijdschap. Blijdschap. De Bijbel zegt, verblijd u altijd. Dat is een van de kortste Bijbelversen. De Engelse vertaling zegt, rejoice always. Wanneer is altijd? Is altijd. Amen. Verblijd u altijd. Nou, laat het me even heel kort. 3 Bijbelse redenen om je te verblijden. Ten eerste zegt de Bijbel, verblijd je in de Here. Verblijd je in de Here. Filippenzen 3, vers 1. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Here. Filippenzen 4, vers 4. Verblijd u altijd in de Here. Halleluja. Je kan je altijd verblijden in de Heer, amen. Al kan je het natuurlijk nergens over verblijden, verblijd je in de Heer, amen. Dan zeg je, halleluja, u bent goed, dank u dat u mijn vader bent. Dank u dat ik vergeven ben, dank u dat ik gerechtvaardigd ben. Dank u dat ik de Heilige Geest heb ontvangen. Dank u dat ik kan spreken in tongentaal. Dank u, Heer, dat ik zieken kan genezen, demonen uit kan drijven. Dank u dat u goed bent, dat u gunst bewijzen. Je verblijd je in de Heer, amen. Binnen no time ben je dan blij, amen. Verblijd u in de Heer. De Bijbel zegt ook, verblijd in onze zaligheid. De zaligheid, zegt Petrus, waarin u zich nu verheugt. 1 Petrus 6, halleluja. Alleen het feit dat je gered bent, halleluja, hoort je al blij te maken. Amen. Ik sprak laatste vriend van mij, die zei, man, ik liep over straat met zo'n big smile. Toen vroeg iemand, waarom ben je zo blij? Hij zei, omdat ik niet naar de hel ga. Halleluja. En hij liep zo verder. Ik ben zo blij dat ik niet naar de hel ga, zei hij. Halleluja, je kan je verblijden in je zaligheid. Amen. Nou, je kan je zelfs verblijden in het proces. Maar daar heeft Jacobus het over. In het proces van in het geloof staan. Zorg ervoor dat de duivel je nooit negatief en depressief krijgt. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Dus Jacobus zegt, acht het enkel vreugde. Waarom? Omdat je geloof beproefd wordt. Omdat je groeit in volharding. Amen. Dus dat is iets wat je gewoon bewust moet doen. Dat is een keuze die je moet maken. Dat is geen gevoel, dat is een keuze. Amen. Om je te verheugen. Om je te verblijden. Dat is Jacobus 1 vers 2. Acht het enkel vreugde. Wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Waarom? Het geeft je geloof. Wat kostbaarder is dan goud. En ten derde, als je het gelooft, kan je je ook al verblijden in de uitkomst. Net zoals het volk wat moest juichen bij Jericho toen de stad nog stond. Amen. Waarom zegt zo vaak? Nog een tekst. Colossenzen 1 vers 11. Dat hoef je niet op te zoeken, maar daar staat... om met blijdschap in alles te volharden. Halleluja. Nou, Hebreeën 12 vers 2. Bekende tekst. Daar staat, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus... daarvoor staat, laten wij nu de wedloop lopen... terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en verleider van het geloof. Hij heeft om de vreugde die in hem in het vooruitzicht gesteld was, het kruis verdragen. Dus Jezus, vanwege de vreugde die hem in het vooruitzicht lag. Jezus keek voorbij het kruis. Hij keek voorbij het kruis. En hij wist, ik word opgewekt uit de dood. Ik zal zitten aan de rechterhand van de Vader. Ik zal vele zielen tot zaligheid brengen. Halleluja. Dus je kan je al verheugen. Over de uitkomst van de belofte. Psalm 2 vers 4 zegt, God zit op zijn troon en hij lacht. Waarom lacht hij? Hij lacht zijn vijanden uit. Alleen daar kan je ook keihard om lachen. Ze zegt, duivel, je geeft me weer een getuigenis. Halleluja. Een andere eigenschap is vrede. We hebben net gelezen, de God van hoop mogen u vullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Waarom zegt, laat de vrede van God heersen in uw harten. Romeinen 8 vers 6 zegt, het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de geest is leven en vrede. De geest is nooit in paniek. Amen. Het is nooit zo dat je intuned in de hemel dat je hoort, code rood, alle engelen naar de troonzaal, code rood. Er is altijd vrede. Amen. Er is altijd vrede. Dus de Bijbel zegt, laat de vrede van Christus. Het is een keuze om te wandelen in vrede. Vrede is een vrucht van de geest. Je ziel kan paniek. Kan in paniek raken, maar je geest niet. Je geest, en boos worden, dat kan je ziel ook. Maar je geest is gewoon vrede, amen. Dus je moet leren leven vanuit je geest. Soms kom je ergens en mensen helemaal in paniek. En dan wandel je gewoon in hemelse vrede. Amen. Ik moest ooit in een gemeente spreken. We hadden een zomaar voor een genezingsdienst. En ik had helemaal niet gekeken waar ik heen moest. Het was een traditionele kerk, een PKR-gemeente. Ik had maar uitgehaald voor een genezingsdienst. Alleen er was een hele hoop ophef ontstaan. Over dat ik naar die kerk zou komen. En de 12 gemeentes of zo in die regio hadden een overleg gehad tegen mijn komst. En met de voorgangers en de oudsten allemaal gestemd dat ik niet mocht komen. Een hele hoop gedoe en... Dus nou, die leiders van die gemeente, maar uiteraard zat ik wel in paniek van hoe gaan we dit doen en moeten we het afzeggen. Dus probeerden ons te mailen en te mailen en te mailen. Alleen toevallig die week was ons team van kantoor was vanaf donderdag al vrij. En vrijdag was er niemand en zaterdag had niemand op de mail gekeken. Dus ik wist van niks. Dus... Pas toen we in de auto zaten, volgens mij was Arjan mee. Ik zeg, hey, we moeten naar een traditionele kerk. Dat is leuk. Ik had geen idee. Ik zag op het fotootje. Dus ik kom eraan en zijn hele team stond me op te wachten. Ja, we willen het afzeggen, maar ja, je bent er nu toch. Dus we hebben het niet afgezegd. Dus ja, we zijn er nu toch. Laten we er nu maar een goede dienst van maken. Amen. Halleluja. En we predikten het woord van God en God bevestigt met wonderen en tekenen. Halleluja. En mensen werden genezen. Maar ik had perfecte vrede. Halleluja. Sterker nog, ik wist, God gaat hier wat extra wonderen doen. Gewoon om een paar religieuze mensen zich te laten irriteren. Dat is Bijbels. Dat is Bijbels. In het Oude Testament staat een verhaal dat een volk viel Israël aan en ze verloren. En zeiden ze, ja, dat komt omdat het een berggod is. En toen zei God, weet je wat, we doen het nog een keer in een dal, geven ze nog een extra schop. Zoek zelf maar op, staat in je Bijbel. Dankbaarheid, dat is ook een houding. Dankbaarheid, dankbaarheid. En dat is de laatste die ik met je wil delen. Dankbaarheid, terwijl je aan het volharden bent. Halleluja, dankbaarheid. Dankbaarheid. Halleluja. Nou, de Bijbel zegt, dank God in alles. Anderstaan zegt, dank God voor alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Nou, dankbaarheid, danken. Ook danken is een uiting van geloof. Ik ben opgegroeid in een heel lief gezin met hele lieve ouders. En ik wist, als mijn ouders iets zeggen, doen ze het. Komen ze het na. Dus, volgens mij, toen wij 12 waren, toen mochten we iets van een mobiele telefoon of zo. En dat was nog zo'n ding waar je niks op kon. Behalve je ringtoon afspelen qua muziek. Dan had je nog geen YouTube en zo. Dan kon je gewoon naar piep, piep, piep, piep luisteren. En dan was je zo hip. Dus vlak voordat ik 12 jaar werd, toen zeiden ze, Tom, over een paar weken word je 12. Dus misschien moet je, wil je een telefoon geven? Dus ga er een uitzoeken. Dit is het budget. Nou, wat zeg je dan? Dankjewel, dankjewel. Waarom? Ik wist dat ze het zeggen. Gaan ze het doen? Wist ik gewoon met mijn natuurlijke ouders. Dus ik dankte ze al voordat er iets te zien was. Nou, als je dat kan, en niet iedereen kon dat met zijn natuurlijke ouders misschien, maar dat is wel een mooi voorbeeld. Hoeveel te meer kan je het bij God? Amen. Je kan God al danken. Je kan God al danken. De Bijbel zegt namelijk dat je het gelooft, dat je het ontvangen hebt. Amen. Nou, als je gelooft dat je het ontvangen hebt, begin God ervoor te danken. Amen. Begin God ervoor te danken. Danken helpt je om te ontvangen.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
3: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
2: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken en wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
4: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
5: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
5: Well, thank you so much for joining us today. We love you.
6: Zijn we dankbaar voor alle kijkers van Hour of Power.
7: En dat is juist de kracht van mijn geloof.
5: God will do incredible things in your life.
6: Van harte welkom bij Oude Vrouw. Ongelooflijk leuk dat zoveel mensen kijken en in alle leeftijdscategorieën. En zometeen heb ik voor heel veel TikTok- en Instagram-fans een heel bijzondere gast. Maar ik ga eerst vertellen wat Bobby Schuller gaat zeggen. Hij heeft namelijk, want iedereen wil dat wel graag, vrij zijn. Hij heeft 5 adviezen om je vrij te voelen. Dus ik zou zeggen, luister even naar die boeiende preek. En dan hebben we een nieuw lied door een worship team. En dat zingt Christ Alone. En ook het koor levert zijn bijdrage. Nou, ik noem het al. We hebben de meest bekende influencer van Nederland aan tafel. Glenn Fontijn. Glenn, je hebt bijna 3 miljoen volgers op TikTok en Instagram. Zouden jouw opa en oma weten wat een influencer is?
8: Nou, mooie vraag. Mijn opa die volgde mij echt elke dag. Die is gestorven 4 jaar geleden, maar die was mijn grootste fan. Dus ja, ik denk het wel.
6: En nou, de vraag, wat is een influencer?
8: Ik denk dat een influencer iemand is die online content maakt en daarmee eventueel zijn brood kan verdienen.
6: Ja. Hartelijk welkom bij Hour of Power. En ik hoop dat je zult genieten van deze uitzending met tips en waardevolle adviezen.

0: Glenn, ik heb uitgekeken naar ons gesprek, want ik heb het grootste respect voor mensen die miljoenen volgers krijgen via TikTok en Instagram. Je hebt er bijna 3 miljoen. Laten we eens even kijken naar de jonge Glenn als influencer. Daar gaan we het even over hebben hoe het allemaal begon. We kijken even naar een prank video van jou.
1: Thanks, bro. Got you.
0: Als je er nu naar kijkt, wat denk je dan?
1: Ja, leuke tijden. Ik acteerde mijn video's. Ik pakte heel veel views daarmee. En veel bekendheid. En veel kinderen vonden het ook superleuk. Dus ja, leuke tijd.
0: Waarom zijn zoveel mensen, ook jongeren, gebrand op zoveel mogelijk volgers op Instagram, TikTok en andere kanalen?
1: Nou ja, ik denk dat als influencer dat je heel veel vrijheid creëert voor jezelf. Wat ik zelf ook heb. Tenminste, als je daar inkomsten kan mee genereren. Alleen, ja, het is, iedereen probeert het nu. Ik heb het echt. Ik ben ermee begonnen ongeveer 7 jaar geleden. Vooral op TikTok. En toen was ik eigenlijk een van de eerste die daar echt snel mee groeide. Dus dat was vooral mijn voordeel daarin toen. Mijn doel was toen ik met social media begon om eigenlijk gewoon heel veel kinderen blij te maken met content. En ik had ook zo'n whiteboard boven mijn bed gezet met 1 miljoen volgers. En daar heb ik 5 jaar lang naartoe gewerkt. En dat is toen gelukt. Wat heel mooi is. En ja, ik vind het vooral erg leuk om heel veel kinderen en vooral jongeren te entertainen erin. En daarmee nu eigenlijk het positief mee te kunnen beïnvloeden.
0: Ja. Maar als je ziet hoeveel tijd kinderen en jongeren doorbrengen op hun iPad, iPhone, noem maar op. Dat is ongekend, hè? Dat is 4 uur per dag meestal.
1: Ja, klopt. Ja. Ik zeg altijd van ja, waarschijnlijk spreek je, tenminste zie je TikTok nog meer dan je ouders. Dus eigenlijk is TikTok bijna je opvoeding. Het is ook wel belangrijk wat je eigenlijk op je For You page ziet. Dus stel je ziet alleen maar video's die slechte invloed op je kunnen hebben, kan het ook wel niet heel fijn of goed voor je zijn, denk ik. Dus daarom probeer ik nu met mijn nieuwe video's die ik nu maak. Ik maak nu minder grappige video's. Ik maak ze nog wel. Maar ik probeer nu meer mijn content te richten op mentale video's. Dus waar mensen iets aan kunnen hebben, jongeren. En ook een beetje geloof erbij. Dus eigenlijk een beetje het positieve in de wereld te kunnen brengen.
0: Want vorig jaar gebeurde er iets. Je was in Spanje en je zag een TikTok-filmpje. Dat ging over geloof. En toen dacht je, verrek.
1: Ja, ik was in Spanje in de zomer. En ik scrolde op mijn For You-page. En ik zag wat video's over, over God en over het christelijke geloof. Maar ik wist er nog helemaal niet veel van af. En ik vond het eigenlijk al best wel veel passen bij mijzelf. Ja, gewoon hoe ze over dingen dachten en zo. Dus ik ging mij daar onbewust meer in verdiepen. Dus ik kreeg steeds meer video's te zien over het geloof. En dat vond ik superleuk. Dus ik had toen ook een bijbel besteld. Een klein bijbeltje.
0: Ja, en wat ik zo grappig vind. Jij bestelde de bijbel precies in de alleroudste vertaling. Tegen wat hele plechtige
1: ook zo klein, echt zo'n klein boekje. Dus ik kon het helemaal niet goed lezen.
0: Ja.
1: Maar dat vond ik heel lastig. Dus ik heb het geprobeerd te lezen toen. En dat ging best
0: wel. Wat ging je lezen eigenlijk?
1: Ja, een beetje het verhaal over Jezus en zo. Maar het was best wel stoffige tekst. Dus ik vond het moeilijk te begrijpen. Tot ik eigenlijk wat meer mensen over sprak. En toen dacht ik van, hey, er zijn eigenlijk meer vertalingen over de Bijbel. En dat heeft me nu naar een betere Bijbel gebracht.
0: Beter de Bijbel.
1: Ja, ja. Ik ook ik snap.
0: Je bent ook in Spreuken aan het lezen.
1: Ja, vind ik een mooi stuk.
0: Ja, vind ik fantastisch. Wat een wijsheden, hè?
1: Ja, ik ging ze pas ook voorlezen op mijn Instagram-stories. En ik dacht echt van, ja, ik vind het mooi om met jongeren te delen hoe, wat ze erin zeggen en wat ze erover zeggen. Ja. En het is ook allemaal best wel, nou, niet logisch, maar vanzelfsprekend hoe ze het erin zeggen. Dus dat vind ik wel mooi.
0: Ja, we hebben een paar filmpjes van jou achter elkaar gezet. Dus we gaan eens kijken naar jouw geloofsvideo's.
1: Als wij met de bus gaan, dan relaxen we. We vertrouwen de buschauffeur. Maar we hebben geen idee wie die is. Als wij met een vliegtuig gaan vliegen, we chillen, we slapen, we relaxen. We vertrouwen de piloot, maar we hebben geen idee wie die is. Als we met een schip gaan varen, dan chillen we ook, we relaxen ook. Maar we hebben geen idee wie de kapitein is. Vertrouw hem wel. Waarom zou je dan ook niet in God vertrouwen in het leven? Hij heeft alles onder controle. Relax gewoon. Stress niet zoveel. Er is nergens voor nodig. Alles komt goed en alles is op de juiste timing op je leven. Dus maak je geen zorgen. Het komt allemaal goed en alles gebeurt precies zoals het moet lopen. Misschien is het soms raar en denk je van waarom gebeurt het zo? Maar later ga je beseffen, oh ja, het moest wel gebeuren. Anders was ik hier nooit gekomen. Dus vertrouw God en relax. En jouw taak is dat je meer mensen mag vertellen over de goedheid van God. En ik snap het, waarschijnlijk kom je ook gewoon niet je bed uit, omdat het gewoon zo zwaar, moeilijk en pijnlijk is. En dat is logisch. Maar wat een zegen dat je de pijn niet alleen hoeft te voelen, maar met God. Als jij oprecht in God gelooft, waar maak je dan zo'n zorgen over? En? Waarom stress je? Dat is niet nodig. Ik snap het, hè. Ik bedoel,
2: Het is moeilijk allemaal. En ik weet dat je er ook niet van kan slapen. Probeer het gewoon stap voor stap. Je hebt geen haast. Hij heeft ook geen haast. Jij wel. En het komt er echt wel. Ik beloof het. En hij ook. Maar alleen als jij erin gelooft. De weg is al uitgevogeld. Voor jouw succes, voor jouw droom. Waar maak je zorgen over? Stress niet zo. Is niet nodig. Ik geloof in jou. Hij ook. Geniet van je dag. Ciao.
0: Hoe reageren, want heel veel jongeren hebben niks met het christelijk geloof. Zeggen ze, Glenn is gek geworden of valt het mee?
3: Nou ja,
0: je hebt nog steeds bijna 3 miljoen volgers. Dus
3: klopt, ja. Ik heb al genoeg mening over me heen gehad. Dus ik dacht van ja, ik kan het er wel overheen hebben. Ja. Als mensen iets van vinden. En ik dacht ook van ja, weet je, ik volg gewoon mijn intuïtie. Ik moet het gewoon doen. Dus ik ga het gewoon delen en ik zie wat er gebeurt.
0: Ja. Hoe heeft het geloof, want je bent een jong gelovige. Je bent nog maar net begonnen aan die reis. Hoe heeft dat jouw leven veranderd?
3: Nou, ik was al best wel een positief ingestelde jongen. Maar ik ben nu wat meer helder in mezelf, wat relaxter. En ik heb gewoon meer houvast nu aan God en het leven. Dus.
0: En leg dat eens uit, hou vast aan God.
3: Dat alles gewoon goed komt. En dat je niet hoeft te stressen over dingen. Dat is nergens voor nodig. En dat je gewoon moet geloven in jezelf. Alles gebeurt met een reden. En ga gewoon door.
0: Ja, 2000 jaar geleden kwam Jezus naar deze aarde. Heb je al ontdekt waarom die kwam?
3: Het is de Zoon van God. Hij is gestorven voor onze zondes. Ik leer er nog elke dag superveel over Jezus. Dus ik,
0: Ik vroeg, wie heeft de meeste volgers?
3: Jezus.
0: Ja, precies. Niet een paar miljard mensen volgen hem elke dag op een andere manier. Mm-hmm. Maar wel door in hem te geloven, in zijn woord, zijn Bijbel te lezen. Wat vind je zo boeiend aan het christelijk geloof?
3: Misschien past het wel gewoon heel goed bij mij. En toen ben ik meer erin gaan verdiepen. En dacht van, hé, dit is eigenlijk wel iets wat ik mooi vind. En laat ik maar daar meer over gaan leren. Ja. Ik post nu ook best wel veel video's over het geloof. Over mentale gezondheid. Ik heb nu ook een podcast over. Dus ik wil niet in één keer in mensen in hun gezicht gooien van, hé, dit is dat. Dus bekijk het maar, weet je wel. Dus ik moet gewoon rustig aan doen. En ik moet ook niet mensen pushen om het geloof te kunnen accepteren. Dat is ook iets handig natuurlijk.
0: Over 10 jaar ben je dominee, toch?
3: Ja.
0: Hey, leuk even terugkomt op influencers. Ik vind het razend spannend, want daar verdien je gewoon je brood mee.
3: Ja, zeker.
0: Hoe doe je dat dan?
3: Door sponsordeals krijg je dus geld. Wat mensen ook denken is dat TikTok betaalt. Dat kan, maar mij betalen ze niet. Dat kan je krijgen door gifts eventueel. Maar ik ga geen gifts vragen of geld vragen aan mijn volgers. Dat vind ik niks voor mij. En dus ik verdien eigenlijk geld door sponsorships, door commercials die ik maak dan met mijn productieteam eventueel. En dan soms optredens ook.
0: Ja. Je bent ook DJ.
3: Ja, ik zing en ik doe DJ een beetje. Ja.
0: Je zei net iets dat raakte me wel. Dat je zegt, zoveel jongeren hebben mentale problemen. En daar wil ik juist wat voor betekenen. Wat merk jij?
3: Nou ja, ik merk sinds corona dat iedereen, gewoon veel jongeren meer in zichzelf zijn getrokken. Ik ook. En dat niemand meer echt praat over zijn gevoelens. Dat iedereen maar het leven mooi moet zien. En een beetje voor jezelf die dingen moet houden. En ik denk als mensen zoals ik daarover kunnen praten open, dat het ook wat normaler kan worden voor de jongeren om over hun gevoelens te kunnen praten, hoe ze zich voelen. En social media zie je alleen maar de positieve kanten van. Niet echt de negatieve kanten. Want als je scrollt denk je van, waarom zou ik negatieve dingen willen zien? Want ik heb wel genoeg dingen aan mijn hoofd.
0: Wat zie jij bij jongeren van jouw leeftijd?
3: Eenzaamheid, depressie. Ik denk dat die twee wel het belangrijkste zijn waar ik op wil focussen. Veel jongeren voelen zich alleen.
0: Waarom is dat?
3: Ik denk door social media. Dat ze zeg maar, in plaats van dat ze naar hun vrienden gaan, lekker op social media gaan scrollen of dat ze hun gaan facetimen.
0: Is dat
3: of gaan gamen thuis.
0: Een nepwereld dus.
3: Ja, het is eigenlijk wel een nepwereld. En het wordt alleen maar erger, denk ik. Ook voor de kinderen. Bijvoorbeeld, vroeger speelde ik met Lego toen ik 7 was. Nu zitten ze op hun telefoon te scrollen. Ja. Kijk ze naar mij.
0: Ja. Ik zag net een grafiek dat 100 jaar geleden besteden mensen 61% van hun tijd aan familie en vrienden. Nu is het 61% aan online bezig zijn. Ja. Dus er is een enorme verandering opgetreden. Dan denk je, waar zijn we mee bezig? We zijn eigenlijk alles kwijtgeraakt. We zijn familie kwijtgeraakt, vrienden kwijtgeraakt. Alles is online. En wordt dat nog steeds erger, denk je? Wordt het groter nog? Of?
3: Nou, je hebt nu ook AI. Dat wordt ook alleen maar erger, denk ik. Ja. Dus je zou het niet moeten negeren, maar het is wel minder voor het sociale leven, denk ik, ja.
0: Ja. Ga je naar een kerk?
3: Ik ben gisteren voor de eerste keer naar de kerk geweest.
0: Joh.
3: Ja, vond ik heel mooi. Ik ga vaker.
0: Ja, wat vond je er mooi aan? Vertel eens even wat je ervaarde. Je kwam binnenlopen.
3: Nou ja, de laatste keer dat ik naar de kerk was geweest was echt wel, denk ik, 10 jaar geleden.
0: Ja.
3: Ik ben in 24. En de reden dat ik was gegaan is dat een vriend van mij, Je vroeg me mee. Ik dacht, weet je, waarom ook niet? Dus ja. Ik was meegegaan en ja, ik vond het heel mooi. Ik vond het een mooie preek die hij had gehouden. Dus ja, ik vond het heel erg mooi wat ze zeiden. En het voerde gewoon heel erg warm van binnen. Dus ik vind het fijn om daarheen te gaan, ja zeker.
0: Ja, nou, mooi dat je zo... Want eigenlijk wat jij nou beschrijft, Glenn, is dat je met een geloofsreis bezig bent. Tussen 1 en 10. 10 is het hoogste cijfer dat je kunt krijgen op je geloofsreis. En 1 is het laatste. Waar ben je ergens?
3: Ik denk bij een 3. Ik bedoel, ik kan er nog heel veel over leren. Ik ben voor mijn gevoel goed bezig. En ik doe het gewoon op Gods timing.
0: Ja, Gods timing. Ja. Ja. Als je nou een jongere op straat tegen zou komen. Je zei, joh, Glenn, ik volg jou. Tegenwoordig heb je het over God en geloof. Maar ja, joh, dat is toch niet voor mij. Daar heb ik toch niks aan. Wat zeg jij dan? Kijk, daar staat hij.
3: Het is een eigen keuze om te gaan geloven. Het moet ook niet gepoest komen. Dus als jij zelf denkt van, hey, ik heb dat nodig, probeer het. Nooit geschoten is altijd mis. Dus ja, why not?
0: Ja, geloof is eigenlijk heel bijzonder, Glenn. Want je gelooft in iets wat je niet ziet. En van, God is niet zichtbaar. Hij is wel aanwezig, maar niet zichtbaar. Feit is dat Jezus op deze aarde is geweest. Feit is dat er 1,4 miljard mensen op deze wereld zijn die in hem geloven. Als je hem zou ontmoeten, wat zou je dan tegen hem zeggen, tegen Jezus?
3: Bedankt voor alles. Ik bedoel, kijk, mijn gevoel naar God is eigenlijk een soort van liefde. Je kan het niet zien, maar je kan het wel ervaren. Dus dat is wat ik nu ervaar. En dat voelt heel fijn. En ja, ik kijk uit naar meer. Ja. Hoe ik weer ga groeien.
0: Ja. Je bent zo onder de indruk van je geloof, maar ook van Jezus, dat je hem op je been hebt getatoeëerd.
3: Ja, klopt.
0: Indrukwekkende.
3: Ja, het leuke ervan is, ik had hem eigenlijk gedaan. Ik heb hem echt 4 jaar geleden op mijn lichaam getatoeëerd, toen ik nog niet echt gelovig nog was. Maar ik vond het gewoon eigenlijk iets heel moois.
0: Oh ja?
3: Ja, ik weet niet waarom ik het heb gedaan. Ik denk precies om die reden van, hey, ik vind het mooi eruit zien. Ja. Maar ik wist niet echt veel nog over Jezus.
0: Ja. Ja. En die staat op je
3: been.
0: En die gaat er niet af.
3: Nee, zeker niet.
0: Die gaat er niet af.
3: Zeker niet.
0: Op achter je oor staat believe.
3: Ja.
0: Geloof. Wat betekent dat?
3: Geloof in jezelf, geloof in God.
0: Ja.
3: Ja.
0: Believe in the God.
3: Ja.
0: Who believes in you.
3: Precies.
0: Geloof in God, in jouw geloof. Wat is je droom?
3: Mijn droom was 1 miljoen volgers halen. Dat heb ik nu. Ja, dat is echt zo. Mijn droom was echt mijn grootste droom. En dat heb ik nu 2 jaar geleden behaald. En sindsdien was mijn droom een beetje vervaagd. Ik dacht van, oké, wat ga ik nou doen? En ik was echt aan het zoeken van, hey, wat waar ik nou echt. Ja, mijn plezier uit. En toen ben ik een beetje gaan zoeken van, nou, misschien is het wel leuk om jongeren te helpen eventueel. Of iets te doen met mijn bereik. Ik krijg heel erg veel plezier als ik andere mensen kan helpen. En als ik dat kan doen door zo'n groot bereik, ja, dat zou super top zijn. Dus ja. Het is een beetje mijn nieuw doel, merk ik.
0: Ja, wat voor reacties krijg je overwegend?
3: Ja, heel veel goeie. Mensen dachten ook dat ik het juist voor de views deed, dit.
0: Ja, dat heb ik gelezen. Ja, Glenn, lekker zeg je. Ja. Je bent nu met je geloof, maar dat is om meer views te krijgen.
3: Nou ja, ik heb al best wel veel views gehaald in mijn leven. Dus ik doe het niet voor de views. En nee. Ik doe het juist echt voor de mensen die kijken. En sommige mensen willen dat niet geloven. Dat staat echt aan hun. Maar ja. Ik heb ook niks echt te verliezen of zo. Ik bedenk van, ja, als ik dit doe, dan doe ik het gewoon echt voor hun. En ook voor Jezus.
0: Ja. Wat denk je dat Gods droom voor jouw leven is?
3: Goeie vraag. Voor mijn gevoel is mijn droom in mijzelf vrijheid in het leven en gelukkig zijn. En ook niet stressend door het leven gaan. Gewoon weten dat alles goed komt en doorgaan.
0: Ja, ik wil je ongelooflijk bedanken dat je hier je verhaal wilde vertellen. Ook over je geloofsreis. Ik vind het ook heel knap dat je niet bang bent om te zeggen, ik geloof. En dat draag ik uit. En dat hebben we hartstikke hard nodig in dit land. Ben je nog iets vergeten te vragen?
3: Ik zou niet weten. Nee, in ieder geval bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja.
3: Superleuk.
0: Heb ik mijn werk goed gedaan?
3: Zeker.
0: Okay. Hey, wij zijn ook influencers bij Hour of Power. Want kijken elke zondag 100.000 mensen. Dus daar zijn we ook erg blij mee. En we hebben ook iets voor jou. Als herinnering aan deze uitzending van Hour of Power. Alsjeblieft.
3: Dankjewel. Wat mooi. Ik hou hier echt van.
0: Ja?
3: Jazeker. Dit past echt wel bij mijn sieraden. Ik bedoel, ik krijg hier ook een kruisje.
0: Ja?
3: En dit is volgens mij een armband.
0: Ja.
3: Kijken. Dan hoort hij denk ik zo, toch?
0: Nou, het staat hartstikke goed, Glenn. Het is als gegoten.
3: Dankjewel.
0: Nou, wij nemen afscheid van je. En dat met een filmpje als we Glenn in het bos tegenkomen.
3: Sinds wanneer ben ik christelijk geworden? Nou, het is eigenlijk meer de vraag van waarom ben ik christelijk geworden? Nou, daar komt-ie. Er gebeuren heel veel vervelende en nare dingen in heel de wereld. En dat kan eigenlijk jou uit balans brengen. En sowieso is het leven niet makkelijk. Het is allemaal best wel moeilijk en ingewikkeld. En ik merk dat als je in iets gelooft, of het nou voor jou iets anders is dan het christendom, het geeft ook meer houvast in je leven. Kijk, ik kan nog heel veel dingen vertellen over het christendom. Maar daar ben ik echt uren bezig. Maar dit is even kort gezegd. Iets heel erg moois voor mij, waar ik veel steun aan heb in moeilijke en zware tijden.

0: 5 waardevolle adviezen en tips van Bobby Schuller. Ik vond 4 en 5 wel erg goed. Mensen vergeven en niet oordelen. Nou, daar hebben we allemaal onze handen vol aan. Volgende week weer bijzondere gasten bij Out of Power. Naast natuurlijk mooie muziek en een preek van Bobby in Hour of Power.
1: Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. God
11: Radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
12: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders.
4: Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

the dust at the foot of the cross, where mercy paid for me.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.

zo deze ochtend. Van harte welkom allemaal hier bij Upstream. Ook als je online meekijkt, dan ben je van harte welkom. Fijn dat je op die manier er ook bij kan zijn. Nee, fijn dat jullie hier zijn gekomen bij Upstream. Bij Upstream willen we heel graag iets met je delen over wat we in ons eigen leven ook hebben ontdekt. Eigenlijk het geloof in God en het geloof in de Bijbel. En ja, misschien ben je helemaal niet gewend om iets met de Bijbel of weet je niks van God af. Maar heb je bijvoorbeeld wel vragen, dan vinden we het super fijn dat je hier dan juist bent. Want wij willen graag die eerste stap zijn voor jou. Als je zit met vragen, als je wil ontdekken wie God dan is. Wie die christelijke God, de God van de Bijbel is. En als je hier vanmorgen zit, we hopen dat het inspirerend voor je mag zijn. Dat je er wat van opsteekt. En dat je mag ontdekken dat die God die wij ook hebben leren kennen in ons leven, een ware God is, die van je houdt. En als dat mag overkomen en je bent geïnspireerd, dan zijn wij blij. En dat komt door de muziek heen, dat komt door wat we vertellen heen. Dus gaan we vanmorgen allemaal horen. En voordat we dat gaan doen, wil ik eerst graag met je bidden. En bidden is ook je leven delen met God. Dus mocht je dat niet gewend zijn, voel je vrij om mee te doen. En anders om niet mee te doen. Ook prima. Heer onze Vader, dank u wel dat we mogen bidden. Dat we ons leven mogen delen met u. En u nodigt ons zelfs uit om dat te doen. Om met u te praten. Om al onze zorgen en onze problemen bij u te brengen. En om bij u te komen en bij u rust te vinden. Heer, ik wil u zo bidden, wilt u ons vanmorgen iets geven wat we zoeken. Iets geven wat we nodig hebben in ons leven. En ik geloof, Heer, dat u ons zoals we hier zitten kent. En zoals we hier meekijken of meeluisteren. Dat u ons kent en dat u het goede met ons voor heeft. Heer, en wilt u ons dan geven vanmorgen wat we nodig hebben. Misschien een glimp van u, misschien een inzicht, misschien een ontdekking. Misschien het zien van liefde of het zien van het getuigenis van Francis. Heer, dat het mag bijdragen voor ons geluk, voor onze waarheidsvinding. Heer, dat we mogen ontdekken dat u onze God bent. Amen. We gaan nu over naar het thema van vandaag. En dat is echt iets anders. Het thema van vandaag is waarom je denkt zoals je denkt. Dat is het flyertje wat je ook op je stoel hebt gevonden. Die kun je ook uitdelen aan andere mensen. Dus daarvoor zijn ze ook op je stoel gelegd, 2 of 3. En vandaag gaan we naar Karel luisteren. Karel gaat ons iets vertellen over Blaise Pascal. Een van de grote denkers in het verleden. Waar wij ook, denken wij... zo ook door zijn gaan denken zoals we denken. Ja, mooie tekst. Goeie, hè? Zij gaan denken zoals we denken. Ja, dus we gaan een heel ander liedje luisteren dan we net hebben gehoord. Het was net een heel mooi, lief, gezapig liedje. En nu gaan we echt een heel ander liedje luisteren. Maar het is uitgezocht door Karel, dus hij gaat het zo meteen allemaal uitleggen. Laten we dan gaan luisteren.

Ja, leef alsof het je laatste dag is. We luisteren net naar een lied van André Hazes Jr., het lied Leef. En de boodschap is volgens mij helder. Je weet niet of je morgen nog leeft, dus haal eruit wat erin zit. Pak wat je pakken kan en geniet. Aan de oppervlakte klinkt de boodschap best logisch. Als je tijd maar beperkt is en je op een dag zal sterven en het dan allemaal voorbij is, dan kun je maar beter het maximale uit de tijd halen die je is gegeven. En ik kan me nog goed

niet meer kan opdoen. En dit was voor mij een behoorlijk duister en confronterend idee, waardoor ik mezelf uiteindelijk allerlei vragen ging stellen. Wat als het leven na de dood doorgaat? Wat als het leven draait om iets anders dan maximaal genieten? Wat als God bestaat? Nou, toen ik deze vragen begon te stellen, ging ik uiteindelijk ook nadenken over mijn levensfilosofie en over het idee dat we na de dood ophouden te bestaan. Dat we dan wormenvoedsel worden en dat het dan allemaal voorbij is. En ik dacht bij mezelf, hoe weet ik dat eigenlijk? En toen besefte ik dat ik mijn hele levensfilosofie had gebaseerd op een aanname. En dat is behoorlijk risicovol en klinkt helemaal niet meer zo logisch. Want wat als het leven draait om een leven wat hierna komt? Misschien wel een eeuwig leven. Dan heb ik al mijn aandacht gevestigd op dit tijdelijke leven, terwijl er nog een eeuwig leven aankomt. Nou, hierover heeft de Franse wiskundige Blaise Pascal veel zinnigs te zeggen. En daar gaan we het vandaag over hebben. We zijn bezig met de serie Waarom je denkt zoals je denkt. En we gaan allerlei filosofen en invloedrijke denkers langs die ja, veel hebben gedaan, veel invloed hebben gehad op het Westen en ook op jou en mijn denken. En vandaag dus Blaise Pascal. Hij was een christelijke denker uit de 17e eeuw. Een briljante wiskundige, een wetenschapper en uitvinder. En op zijn 19e maakte hij al een van de eerste mechanische rekenmachines, omdat hij zijn vader wilde helpen die heel veel moeilijke rekensommen moest maken, omdat hij belastingen moest berekenen. En dus bouwde hij een rekenmachine. Hij deed ook belangrijk onderzoek naar luchtdruk. Vandaar dat we ook de eenheid Pascal hebben voor luchtdruk. En hij speelde een grote rol in het ontstaan van de kansrekening. Zo dacht hij na over een beroemd kansprobleem. Hoe verdeel je nou de inzet als een spel vroegtijdig stopt? Eerder deden mensen dit op gevoel. Dat ze een beetje gingen inschatten hoe groot ongeveer de kansen zijn dat iemand zou winnen, en dan gingen ze de inzet verdelen. Maar wat Pascal liet zien is dat je een onzekere toekomst rationeel kunt benaderen. Je kunt wiskundig berekenen hoe groot de kans is dat er een bepaalde uitkomst werkelijkheid wordt. En zijn manier van denken zie je momenteel overal terug. Met kansberekening proberen we grip te krijgen op een onzekere wereld. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringen die we afsluiten, medische risico's, weersvoorspellingen, maar ook algoritmes. En wat Pascal deed, en dat maakt hem echt interessant, is dat hij die kansrekening niet alleen toepaste op dingen hier op aarde, maar ook over een mogelijk eeuwig leven. En hierover kun je lezen in zijn meest invloedrijke theologische werk. En dat heet de Pensées. Dat is vertaald als gedachten. Dit zijn de gedachten van Pascal. Dit zijn allerlei fragmenten van gedachten die van hem zijn teruggevonden. Want hij wilde een boek schrijven ter verdediging van het christelijk geloof. Alleen het is hem niet gelukt om dat boek af te schrijven, omdat hij stierf op 39-jarige leeftijd. Maar we hebben wel die pensées. Want al die gedachten, al die fragmenten, wat hij allemaal heeft uitgeschreven, zijn teruggevonden en die zijn samengevoegd in dit werk. En in die pensées heeft Pascal geen goed woord over voor mensen die zich alleen maar druk maken over dingen hier op aarde, maar niet over de eeuwigheid. Dit is wat hij zei. Diezelfde mens die dagen en nachten woedend en wanhopig kan zijn over het verlies van een baan of over een denkbeeldige belediging van zijn eer, is dezelfde mens die zonder onrust en zonder emotie weet dat hij door de dood alles zal verliezen. Het is iets monsterlijks om in hetzelfde hart zo'n gevoeligheid voor kleinigheden te zien en zo'n vreemde ongevoeligheid voor de grootste zaken. We maken allerlei plannen voor de toekomst. Als we op vakantie gaan, dan bereiden we ons voor, pakken we in wat we denken nodig te hebben. We denken na over onze gezondheid, over ons pensioen. Maar als het gaat over de dood en wat daarna komt, zijn mensen behoorlijk onverschillig. Of lijken ze in ieder geval onverschillig. En het viel Pascal op dat mensen hier weinig over nadenken, omdat ze altijd maar druk bezig zijn met van alles. En dit noemt hij divertissement, vertaald als verstrooiing of afleiding. Het is de neiging van de mens om steeds maar druk bezig te zijn om verveling en stilte maximaal te vermijden. Mensen vluchten weg van de stilte. Die willen niet te lang alleen met zichzelf zijn, met hun eigen gedachten. En dit gebeurde blijkbaar al in de 17e eeuw. Maar vandaag de dag in de 21e eeuw is dit nog vele malen erger. Tegenwoordig dragen we allemaal een apparaatje in onze broekzak. En dat heet de smartphone. En daarmee hebben we altijd entertainment ter beschikking.

0: Vroeger was je soms noodgedwongen alleen met jezelf. Moest je lang reizen, moest je lang de afwas doen, moest je misschien wachten ergens. Maar tegenwoordig hoef je niet eens 15 seconden voor een stoplicht te wachten, omdat je gelijk je telefoon erbij kan pakken en eindeloos kunt scrollen. En we vallen allemaal ten prooi aan die verleiding. En we weten allemaal dat we dat niet zouden moeten doen. Maar toch is het heel moeilijk om stil met onszelf te zijn. Is het heel moeilijk om niet die smartphone erbij te pakken. En waarom is die afleiding zo verleidelijk? Waarom willen we ten koste van alles verveling vermijden? Nou, volgens Pascal is dit omdat stilte ons confronteert met waarheden waar we allemaal liever niet aan denken. Dat we zullen sterven en dat we een schuldig geweten hebben en dat we op een dag verantwoording moeten afleggen aan God. En in onze cultuur zou hij nu veel mensen kwijt zijn. Een gemiddeld persoon denkt helemaal niet dat hij vlucht voor de waarheid. Sterker nog, hij denkt dat de waarheid niet bestaat, of dat de waarheid in ieder geval niet door ons ontdekt kan worden. Dat niemand de waarheid in pacht heeft. En misschien herken je wel in zo'n gemiddeld persoon en denk je dat wij niet kunnen weten wat de waarheid is met betrekking tot die grootste zaken, zoals het bestaan van God en eeuwig leven. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je, want Pascal richtte zich in zijn pensées voornamelijk op jou. Op de twijfelaar. Iemand die niet weet wat de waarheid is. En zijn conclusie, en ook mijn conclusie, is deze. De verstandigste keuze die een twijfelaar kan maken is zijn leven aan Jezus te geven. En in deze toespraak wil ik aan de hand van 4 gedachten, 4 pensées van Pascal, jou laten zien waarom dit de beste keuze is die een mens kan maken. Gedachte 1. De mens verbergt zich. De mens verbergt zich voor God en voor zichzelf. Om te begrijpen waarom Pascal dit dacht, moeten we eerst kijken naar zijn mensbeeld. Hij verwonderde zich over mensen omdat wij zulke raadselachtige wezens zijn. Wij zijn wandelende paradoxen. Aan de ene kant zijn we heel groot, maar aan de andere kant ellendig. Aan de ene kant zijn mensen hele kwetsbare, kleine wezens in een groot en gevaarlijk universum. En aan de andere kant zijn wij zo briljant dat wij hierover kunnen nadenken. Dat we zelfs kunnen nadenken over onze dood en een mogelijke eeuwige toekomst. Dit is wat Pascal zei. De mens is maar een rietstengel, de zwakste in de natuur. Maar hij is een denkende rietstengel. Het hele universum hoeft zich niet te wapenen om hem te verpletteren. Een damp, een druppel water is genoeg om hem te doden. Maar al zou het universum hem verpletteren, dan zou de mens nog edeler zijn dan datgene wat hem doodt. Omdat hij weet dat hij sterft en weet welk voordeel het universum over hem heeft. Het universum weet daar niets van. Wij kunnen denken, we hebben een zelfbewustzijn. En je ziet onze grootheid overal. In de prachtige muziek die we maken, in de wetenschap die we bedrijven, in de indrukwekkende sportprestaties die we leveren, de ontdekkingsreizen die we doen, zelfs naar de maan. Dat we diep kunnen nadenken over filosofische onderwerpen zoals God en het eeuwige leven. En ook dat we zelfs een artificieel intelligentiesysteem hebben ontwikkeld dat onze creativiteit en onze intelligentie kan simuleren. De mens is briljant. En waar komt die grootheid vandaan? De Bijbel geeft daarop het antwoord. In Genesis 1 vers 27 staat dit. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Volgens de Bijbel zijn we naar het beeld van God gemaakt. En dat betekent dat wij allerlei eigenschappen hebben die God ook heeft. Zoals een vrije wil, een besef van goed en kwaad en ook andere dingen. Wij kunnen nadenken. En wij zijn bedoeld om de onzichtbare God zichtbaar te maken. En dat betekent dat we zijn gemaakt om Gods perfecte karakter, om zijn liefde en goedheid te spiegelen, te reflecteren. Zo zijn we volgens de Bijbel bedoeld. En zoals God de schepper is van hemel en aarde, zo heeft hij ons scheppende kwaliteiten gegeven. Zoals het maken van muziek, het maken van gebouwen, machines en schilderijen. Maar naast deze grootheid zag Pascal ook een andere werkelijkheid. En dat is de realiteit van onze ellendige staat. We zijn niet alleen zwak en kwetsbaar en zullen op een dag sterven. We doen ook hele lelijke dingen naar elkaar. Zo liegen we, plegen we overspel, roddelen we moorden, we stelen. Als je het nieuws opzet of de krant leest, is het niet lastig om te zien dat er iets mis is met de mensheid. Kijk naar de seksschandalen, de oorlogen, de ellende, de slechtheid van mensen. Die is niet lastig te zien. Wat is de mens dat hij tegelijkertijd zo mooi en zo lelijk is? En hier wordt het interessant, omdat Pascal laat zien dat de mens niet slechts een raadsel voor zichzelf is, omdat hij zichzelf niet kan doorgronden, maar omdat hij zichzelf niet wil doorgronden. Hij wil niet nadenken over zijn schuld en over de dood die eraan komt en een God waar hij verantwoording aan zou moeten afleggen. De mens verbergt zich voor zichzelf. En misschien denk je, schuld bij God, hoe kom je daarbij? Wie zegt dat? Nou, deze vraag is makkelijker te beantwoorden dan je misschien denkt. Omdat schuld een goede reden is om in God te geloven. Als ik jou kan overtuigen van een schuldig geweten, dan erken je dat er een morele wet is die onderscheid maakt tussen goed en kwaad. Als je namelijk weet dat je wel eens dingen doet die niet goed zijn, dan erken je dus dat sommige dingen goed zijn en andere dingen kwaad. Maar als er een morele wet is, dan moet er ook een morele wetgever zijn. Maar als God niet bestaat, dan zijn we allemaal het product van een willekeurig evolutionair proces. En is er geen morele wetgever, kan iedereen doen wat hij wil. Maar we geloven dat er wel een morele wet is, want we geloven in goed en kwaad. Maar als er een morele wet is, dan moet er ook een morele wetgever zijn. En dat is een goede reden om te geloven dat er een God is die ons heeft gemaakt met een bepaalde bedoeling. Dus de grote vraag is, heb jij een schuldig geweten? Als je antwoord hierop nee is, of als je geneigd bent je fouten te bagatelliseren of goed te praten, dan ben je volgens Pascal nog erger dan iemand die slechts vol met fouten zit. Want dan verberg je je ware aard voor jezelf. Dit is wat Pascal zei. De mens wil groot zijn en ziet zichzelf klein. Hij wil gelukkig zijn en ziet zichzelf ellendig. Hij wil volmaakt zijn en ziet zichzelf vol imperfecties. Hij wil geliefd en geacht worden, maar ziet dat zijn fouten haat en minachting verdienen. Hij zou de waarheid willen vernietigen, maar omdat hij dat niet kan, richt hij al zijn aandacht op het verbergen van zijn fouten voor anderen en voor zichzelf. Het is zeker een kwaad om vol fouten te zitten, maar het is een veel groter kwaad om vol fouten te zitten en tegelijkertijd niet bereid te zijn om ze te erkennen. Iemand kan bijvoorbeeld negatief praten over een vriend of vriendin en dat doen onder het mom van bezorgdheid, terwijl die eigenlijk die ander naar beneden wil halen, zodat hij zichzelf beter kan voelen. Eigenlijk is het roddelen. Of iemand kan het heel erg vinden dat een collega promotie heeft gekregen op werk en vindt dat onder het mom van rechtvaardigheid. Omdat hij denkt van ja, maar die persoon verdient dat niet. Terwijl eigenlijk is die jaloers en zou die zelf de promotie willen krijgen. En zo zijn er talloze voorbeelden te bedenken van wat Pascal hier probeert te zeggen. We zijn geneigd om onze fouten te bagatelliseren of misschien zelfs goed te praten. En we doen allemaal wel eens dingen waarvan we weten dat ze niet goed zijn. En we doen ook allemaal wel eens dingen niet waarvan we weten dat ze wel goed zijn. Het lukt ons niet eens om ons te houden aan onze eigen opgelegde normen en waarden, laat staan die van God. En de reden waarom wij geneigd zijn onze fouten te rechtvaardigen of ons te verbergen voor onze fouten, is zelfliefde. Geconfronteerd worden met fouten en tekortkomingen maakt namelijk ongelukkig. Dus willen we liever niet dat we daarmee geconfronteerd worden. En daarom vluchten we ervan weg. En dat maakt Pascal's gedachte helemaal niet gek. We vluchten weg van de waarheid dat we schuldig staan voor God. En dit vluchten doen we niet alleen door onszelf te rechtvaardigen, maar ook door divertissement. Dat woord wat ik net heb gedeeld, dat afleiding betekent. We hebben een neiging om constant druk bezig te zijn met van alles, om stilte en verveling maximaal te vermijden. Waarom? Omdat de stilte ons confronteert met die waarheden waar we niet bij stil willen staan. En je ziet dit terug in het eindeloos scrollen op onze smartphone. Maar je ziet het ook terug in mensen die allerlei doelen voor zichzelf stellen. Zoals het rennen van een marathon, carrière maken of miljonair worden. Er is niks mis met het stellen van dit soort doelen, maar wel als de motivatie daarachter niet goed is. Als je het doet om niet geconfronteerd te hoeven worden met jezelf, met je ellendige staat, zoals Pascal dat zou omschrijven, of je het doet om misschien zelfs je probleem wat je hebt te fixen, om je goed te kunnen voelen over jezelf, dan is het niet slechts afleiding, maar misleiding. Als je denkt, als ik dat doel heb bereikt, dan ben ik iemand, dan ben ik waardevol, dan hoef ik me niet slecht te voelen over mezelf, dan is dat misleiding, want het is niet mogelijk. Je kunt onmogelijk de realiteit van de dood en van je schuldige geweten wegwerken. Je schuld kan je niet wegwerken. En dus, als je dit soort doelen stelt om je goed te voelen over jezelf, om rust te hebben, om vrede te hebben, zul je elke keer van een koude kermis thuiskomen. Dit wordt ook wel de arrival fallacy genoemd. De aankomstillusie. En wat ik nu wil doen is naar een fragment kijken van Harvard professor Arthur Brooks, die hier het een en ander over te zeggen heeft. Kijk maar mee.
1: You can actually start fooling yourself into thinking it's actually not about making the progress and the struggle and the hustle and grind of life itself. It's actually about if I finally get that thing, then it's going to be okay. When I finally get that thing. So, you know, I've worked with Olympic athletes. And it's funny because you'll often they think they're alone in their struggles. And you'll say, when you won that gold, were you depressed afterward? They'll be like, how'd you know? Like, because it's always true.
2: Every other gold medalist. It's literally called gold medalist syndrome.
1: Yeah, it's called gold medalist syndrome. And what it is, it's also in my field, in behavioral science, it's called the arrival fallacy. Yes. And the arrival fallacy is just like, I got to get there. And when I get there, I'm going to feel that thing. Now, what is the thing I'm going to feel? And this gets back to your question. I'm going to feel like I'm worthy. I'm going to feel like I'm something. I'm going to feel like I'm special. Mm-hmm. I'm finally going to feel like I'm special. And you don't. And you don't. And that's the problem. That's what a big part of the striver's curse.
0: Elke keer als je dan het doel haalt, voel je niet wat je hoopte te voelen. En dat is omdat je de realiteit van jouw schuldige geweten niet kan wegwerken. Je kunt de realiteit ook van de onvermijdelijke dood die eraan komt niet wegwerken. Kortom, de mens verbergt zich voor zichzelf en voor God. En misschien twijfel je en heb je het gevoel dat jij jezelf helemaal niet voor God verbergt, maar eerder dat het andersom is. Dat God zich voor jou verbergt. Dat jij denkt van ja, maar waarom laat hij zich dan niet wat duidelijker zien als hij zo graag een relatie met me zou willen? Nou, dit brengt me bij de tweede gedachte van Pascal. God verbergt zich. Als Pascal spreekt over het feit dat God zich voor ons verbergt, bedoelt hij niet te zeggen dat er helemaal niks van God zichtbaar is en dat als je in hem gelooft, dat dat puur een blind geloof is. Nee, hij denkt dat er wel degelijk genoeg aanwijzingen zijn om in God te geloven. Kijk naar de natuur die hij heeft ontworpen en kijk ook in je eigen hart. Kijk naar dat geweten wat wijst naar een morele wet. En die morele wet wijst naar een morele wetgever. Zo zijn er allerlei redenen om in God te geloven. Maar wat Pascal wel probeert te zeggen is dat God zich duidelijker zou kunnen tonen aan ons dan dat hij daadwerkelijk doet. Hij verbergt zich dus in meer of mindere mate voor ons. En waarom is dat? Nou, een belangrijke reden is omdat wij ons in de eerste plaats voor hem verbergen. Laten we kijken naar het eerste verhaal uit de Bijbel. Het verhaal van Adam en Eva. Misschien ken je het wel. Ze werden in een tuin geplaatst en ze mochten alles van God. Ze mochten eten van iedere boom in die tuin. Maar er was één boom waar ze niet van mochten eten. En dat was de boom van de kennis van goed en kwaad. En Adam en Eva besloten God ongehoorzaam te zijn en er wel van te eten. En toen ging het mis. Laten we lezen hoe het verhaal verder gaat. Toen zij dat hadden gedaan, kregen ze door dat ze naakt waren. En zij schaamden zich. Van bladeren van een vijgenboom maakten ze schorten en hingen die om hun middel. Die avond hoorden zij de Heere God door de hof wandelen. En zij verborgen zich snel tussen de bomen. De Heere God riep, Adam, waar ben je? Adam antwoordde. Ik hoorde u en toen werd ik bang omdat ik naakt ben. Daarom verstopte ik me. Nou, dit is tegelijkertijd zo'n diep en zo'n simpel verhaal dat het ons heel veel vertelt. Omdat dit exact is wat wij allemaal doen. We zijn allemaal geneigd om onze naaktheid te bedekken. Nou, wat bedoelt de Bijbel ermee? Dat we kwetsbaar zijn. Dat we op een dag zullen sterven. Maar ook dat we schuldig zijn. Dat er iets mis is met ons. En daarom willen we dat bedekken. En halen we vijgenbladeren erbij om dat te doen. Denk bijvoorbeeld aan allerlei doelen die we kunnen stellen om onszelf presenteerbaar te maken. Denk ook aan het vluchten in afleiding, om er niet na te hoeven denken over onze staat van zijn. Dat we kwetsbaar en schuldig staan tegenover God. En we zijn geneigd om ons voor God te verbergen, zoals Adam en Eva ook hebben gedaan. En waarom doen we dat? Omdat we ergens weten dat we vol met fouten zitten. En de relatie is door die fouten met God verbroken. En daardoor hebben we geen helder zicht meer op God, wat ook logisch is. Als je geen relatie hebt met God, ja, hoe kun je dan verwachten dat je hem goed kent? Daardoor ervaren we ook een stukje verborgenheid van God, dat God zich in meer of mindere mate voor ons verbergt. In Romeinen 3, vers 23 staat het zo. Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. We hebben allemaal slechte dingen gedaan en daardoor is de relatie met God verbroken en missen we Gods nabijheid. Maar er is nog een reden waarom God zich voor ons verbergt. En die reden is liefde. God is niet primair geïnteresseerd in onze gehoorzaamheid, maar in een relatie. Hij wil in een liefdevolle relatie met ons leven. En om dat te kunnen doen, is het nodig dat wij een vrije wil hebben. Dat we voor of tegen hem kunnen kiezen. Maar moet je je voorstellen dat God zich voortdurend en onontkoombaar aan ons allemaal zou tonen? Stel dat hij zichtbaar in de wolken als een grote koning op een troon zit met een vlammend zwaard. En dat we, ja, dat het ons niet eens meer lukt om Gods bestaan te ontkennen. Dus als we hem niet willen in ons leven, worden we toch nog geconfronteerd met zijn aanwezigheid. Nou, wat er dan waarschijnlijk zal gebeuren, is dat meer mensen hem gaan gehoorzamen. Meer mensen gaan goed leven. Maar waarom gaan ze dat doen? Dat zullen ze doen uit angst. Maar God is niet geïnteresseerd in zo'n relatie. Hij is geen tiran. Hij wil een liefdevolle vader voor ons zijn. En daarvoor kan het nodig zijn om zich niet zoveel te tonen. Om ons de ruimte te geven om hem te zoeken en te vinden. En of je God dus wel vindt of niet in je leven, hangt niet af van God die zich verbergt of niet. Het hangt af van jou. Zou je hem willen vinden? Als je echt naar hem zoekt, dan zul je hem vinden. En dit is wat Pascal erover zei. Er is genoeg licht voor wie werkelijk wil zien. En genoeg duisternis voor wie een tegengestelde gezindheid heeft. En dit licht heeft God het meest geschenen in de persoon en het werk van Jezus Christus. God is niet altijd maar verborgen geweest. God heeft zich getoond in de geschiedenis. En dit brengt me bij gedachte 3. In Jezus worden zowel God als de mens het meest zichtbaar. Pascal zei, niet alleen kennen wij God slechts door Jezus Christus, maar wij kennen ook onszelf slechts door Jezus Christus. Wij kennen het leven en de dood slechts door Jezus Christus. Buiten Jezus Christus weten wij niet wat ons leven is, nog onze dood, nog God, nog onszelf. Laten we beginnen met de mens die zichtbaar wordt. De Bijbel vertelt ons dat God mens werd 2000 jaar geleden. Hij werd geboren als een klein kwetsbaar babytje in het plaatsje Bethlehem. En zijn naam is Jezus. En hij leefde het leven wat jij en ik niet konden leven. Hij beging nooit een fout, nooit ook maar één zonde. Hij was altijd gericht op het doen van de wil van God de Vader en op het dienen van mensen. Hij was altijd vol liefde. Er kwam nooit een egoïstische gedachte in hem op. Nooit een gedachte van lust. Hij loog nooit. Hij deed het helemaal niks verkeerds. En deze in en in goede man werd precies om die reden gehaat. Jezus zei dit. De wereld haat mij omdat ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. Wat Jezus aan het licht bracht met zijn goede leven is de slechtheid van de mens. En daarom werd hij zo gehaat. Want we willen niet geconfronteerd worden met onze fouten. En als iemand de mensheid confronteerde met zijn fouten, dan is het Jezus wel. En die haat tegen Jezus werd zo hevig dat ze hem uiteindelijk bespuugden, vernederden, sloegen en gezelden en aan een kruis nagelden. En hier zien we al iets van de slechtheid van mensen. Dat ze blijkbaar zo reageren op zo'n goede man. Maar we zien die slechtheid het meest in de reden waarom Jezus kwam. In de reden waarom hij aan dat kruis hing. Blijkbaar was deze gruwelijke dood nodig om ons te kunnen vergeven. Blijkbaar is onze schuld zo ernstig dat dit offer nodig was. Zo diep zit ons probleem. 700 jaar voor Christus was er een profeet en zijn naam is Jesaja. En die vertelde al over Jezus die zou komen. En hij geeft de reden van zijn komst. Laten we lezen. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen af als schapen. We keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. In de kruisdood van Jezus zien we niet alleen onze slechtheid, maar ook onze waarde. In Psalm 8 wordt de vraag gesteld: wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt en de mensenzoon dat u naar hem omziet? We zijn zo'n klein en kwetsbaar wezentje in zo'n groot universum en deze grote God ziet naar ons om. En in de kruisdood van Jezus zien we niet alleen een God die naar ons omziet, maar zoveel van ons houdt dat hij bereid was om dit grote offer te brengen om ons te redden. En naast de mens wordt ook God het meest zichtbaar in de persoon en het werk van Jezus. We zien Gods karakter tentoongesteld. Als je wil weten wie God is, kijk naar Jezus aan het kruis. We zien daar volmaakte rechtvaardigheid, genade en liefde. Je ziet dat God echt rechtvaardig is. Hij kan geen enkele misdaad, geen enkele zonde, geen enkele fout door de vingers zien. Overal moet een straf voorkomen. Maar we zien ook zijn genade en liefde, omdat God de straf op zijn zoon heeft doen laten neerkomen. Hij stierf in onze plaats, zodat wij niet hoeven te sterven. Is er een grotere liefde te bedenken dan dit? Jezus is de oplossing voor die confronterende waarheden die wij vermijden. De waarheid van de dood, de waarheid van onze schuld en de waarheid van God die daarover zal oordelen. Jezus stierf namelijk niet alleen. Op de derde dag na zijn dood stond hij op en bracht hij ook een oplossing voor de dood. En daarmee liet hij zien dat hij echt de Zoon van God is. En liet hij ook zien dat zijn offer aanvaard werd. Maar ook dat wij de dood ook kunnen overwinnen. Hij overwon de dood en geeft ons de mogelijkheid om de dood ook te overwinnen als we ons vertrouwen stellen in zijn persoon en zijn werk. Dit is wat Jezus zegt. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Dit is een vraag die hij aan jou en mij stelt. Geloof je dat? Of twijfel je nog steeds? Tegen de twijfelaar zegt Pascal dit. Oké, je twijfelt, dat kan. Maar weet dat er ontzettend veel op het spel staat en dat niemand neutraal is. Je zet momenteel je leven al ergens op in. Daar kun je niet aan ontkomen. En de vraag is, waarop zet je je leven in? En dit brengt me bij de laatste gedachte van Pascal. En die is, zet je leven in op Jezus. Ik vertelde net dat Pascal een beroemde wiskundige was en dat hij een belangrijke rol speelde in de kansrekening. Maar waar hij misschien wel het meest onbekend staat, is Pascals weddenschap. Een rationele redenering over waarom het bij twijfel wijs is om in hem te geloven. Als je namelijk inzet op geloof in Jezus en het blijkt waar te zijn, dan win je alles. Dan win je het eeuwige leven. Dan zul je op een plek komen die mooier is dan we ons ooit kunnen voorstellen. Er zijn geen woorden om te beschrijven hoe mooi het is wat God ons wil geven, als dit waar blijkt te zijn. En als het niet waar is, en dan verlies je helemaal niets. Misschien een paar aardse pleziertjes die je hebt opgegeven voor Jezus, maar je hebt in ieder geval een heel betekenisvol leven geleefd. Je hebt hoop gehad gedurende je hele leven, want je hebt altijd geloofd dat je geen wormenvoedsel zult worden. Dus eigenlijk verlies je helemaal niets. Terwijl als je inzet op dit leven, zoals André Hazes Jr. doet in zijn lied Leef, ja, wat win je dan als het christelijk geloof waar is? Dan win je niks. Sterker nog, je verliest alles. Dan zul je op een plek komen waar je niet wil zijn. Dan zul je geoordeeld worden voor die fouten waar je zo hard van probeert weg te vluchten. En als het christelijk geloof niet waar blijkt te zijn, dan win je ook helemaal niks. Waarom niet? Dan ben je net als de christen wormenvoedsel geworden. Dan kun je zelfs niet nog tegen die christen zeggen, zie je wel, ik had gelijk. Want je bestaat niet meer, niemand bestaat meer. Het is een totaal hopeloos wereldbeeld. Oftewel, bij het christelijk geloof heb je alles te winnen en niks te verliezen. En bij het atheïsme heb je alles te verliezen en niks te winnen. Wat is de rationele keuze? Nou, Pascal probeerde hier niet mee te zeggen dat dit bewijs is voor God. Maar dit is wel bewijs dat mensen God niet afwijzen vanwege hun verstand, maar vanwege hun wil. En misschien denk je van, ja, maar ik kan mezelf toch niet forceren iets te geloven. Hoe werkt dat dan precies? Maar Pascal heeft daar dit op te zeggen. Besef tenminste dit. Als je niet kunt geloven, komt dat door je hartstochten. Want de reden dringt je ertoe te geloven. En toch ben je daartoe niet in staat. We zijn allemaal, of we ons ervan bewust zijn of niet, ons leven aan het inzetten op iets. En ook al klopt het natuurlijk dat je jezelf niet kunt forceren iets te geloven, je kunt je leven wel ergens voor inzetten. En mijn oproep en ook Pascal's oproep is de volgende. Wees rationeel en zet je leven in op Jezus. Op degene die zijn leven heeft ingezet voor jou. Die voor jouw zonde aan het kruis is gestorven. Die zoveel liefde voor je heeft en jou wil redden. En wat kun je dan doen? Nou, je kunt heel veel dingen doen. Je zou bijvoorbeeld wekelijks naar de kerk kunnen gaan. Je kunt de Bijbel lezen. En je kunt ook tot God bidden. God is heel dichtbij. Hij is maar één gebed bij je vandaan. Je kunt hem vragen zich aan jou te openbaren. En ik ben ervan overtuigd dat als je hem echt zoekt, dan zul je hem vinden. Dat is ook een belofte die in de Bijbel staat. Wie mij zoekt, zal mij vinden. Verberg je niet langer voor God en voor jezelf. Stop met je fouten goed te praten. Stop met vluchten in afleiding. Stop met het najagen van allerlei doelen om jezelf waardig en goed te kunnen voelen. Bedek je naaktheid niet met vijgenbladeren, maar laat je kleden door Jezus. Door zijn gerechtigheid. Jezus leeft in het leven wat wij niet konden leven. En wat er is gebeurd aan het kruis, is dat een ieder die zijn vertrouwen stelt in Jezus, die krijgt zijn gerechtigheid, de gerechtigheid van Jezus, aan hem toegerekend. En de ongerechtigheid van jou werd hem toegerekend. Hij droeg de straf, hij betaalde de schuld die jij bij God hebt. En in ruil daarvoor wil hij zijn gerechtigheid, zijn goede leven aan jou geven. Zodat wanneer je je vertrouwen stelt in Jezus, God naar jou kijkt alsof jij zo rechtvaardig bent als Jezus. Laat je kleden door Jezus. Jezus roept mensen die moe zijn van vluchten, moe van afleiding en moe van zichzelf. Moe van de last van de schuld die ze met zich meedragen. En hij maakt deze belofte. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Ik wil graag afsluiten met gebed. Vader in de hemel, ik dank u voor wie u bent. Ik dank u dat u de schepper van hemel en aarde bent. Dat u zo ontzagwekkend groot en indrukwekkend bent. En dat u ons heeft gemaakt naar uw beeld, om uw liefde en goedheid te weerspiegelen, om in relatie met u te leven. Heer, ik geloof dat dat het grootste doel is voor de mens, om u te kennen. En om voor eeuwig met u verbonden te zijn, om u te eren. En voor eeuwig vreugde te hebben in u. Heer, de mens is rusteloos, totdat het rust vindt in u. En ik bid u dat we dit zullen beseffen. En dat we naar u toe gaan. In onze naaktheid, niet met vijgenbladeren. Heer, we kunnen komen zoals we zijn. We kunnen in onze kwetsbaarheid met onze schuld bij u komen. Sterker nog, dat is hoe u wilt dat we bij u komen. Wij hebben u niks te bieden, behalve onze zonden. En Heer, u zoekt mensen die arm van geest zijn. Mensen die beseffen dat ze schuldig staan en u niks hebben te bieden, maar wel bij u komen en en berouw hebben over hun zonde. En ja, zich voor uw troon neergooien, als het ware. En dat u hen wil redden. Heer, ik bid u dat we dat zullen doen. En dat de Heer Jezus ons dan zal kleden met zijn gerechtigheid. Waardoor we eeuwig leven krijgen. Eeuwig verbonden met u. Heer, hoe mooi is dat? Ik dank u voor de persoon en het werk van Jezus Christus. Ik dank u dat u de weg heeft vrijgemaakt voor ons om terug te keren tot u. Heer, ik dank u voor wie u bent. En ik bid u zo voor een ieder van ons dat we ons leven zullen inzetten op Jezus. Degene die zijn leven heeft ingezet voor ons. Dat bid ik u zo, in de naam van Jezus. Amen.
3: U mag gaan staan als u het willen. Het is een feestliedje. Wat erover gaat, wat Francis net ook zei.

0: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
8: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een Bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, Hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met Zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
9: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
5: Holy, holy, holy, you Lord.
6: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center, Amsterdam.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
10: De werkweek zit erop.
11: Woehoe!
10: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: en zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed genoeg op johantoet.nl.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
9: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

dust at the foot of the cross, where mercy paid for me.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18, vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
5: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the stone. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord. Ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
9: Counting down!
10: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
9: Top 33!
10: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
6: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
7: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Paulus schrijft in Romeinen 8 vers 15... God heeft ons niet zijn geest gegeven om weer bange slaven van ons te maken. Jaren geleden werd ik met twee vrienden uitgenodigd om mee te werken aan The Call Indonesia, een nationale dag van gebed voor Indonesië. Met een mandaat van de Pinksterbeweging in Nederland reisden we af naar Jakarta om vergeving te vragen voor 350 jaar koloniale onderdrukking door Nederland. In het bijzijn van 30.000 veelal jonge mensen knielden we op het podium van dat stadion neer om plaatsvervangend om vergeving te vragen. Aan een drietal Indonesische voorgangers die tegenover ons stonden vroegen we of zij ons wilden vertellen wat de koloniale onderdrukking met hun volk had gedaan. Het antwoord liet niet lang op zich wachten. Ze zeiden: ons land is onder een geest van slavernij terechtgekomen, waardoor onze mensen geen of weinig initiatief nemen om iets aan een moeilijke situatie te veranderen. We hebben weinig eigenwaarde en een groot minderwaardigheidsgevoel. We bidden, zeiden ze, dat de christenen in ons land verlost mogen worden van dit juk van slavernij. Deze woorden maakten diepe indruk op ons. Dit is wat slavernij met mensen doet. Toen we God en het volk van Indonesië plaatsvervangend om vergeving vroegen voor de zonden van onze voorvaderen, voelden we hoe Gods geest in het stadion de harten van de mensen begon aan te raken. Een indrukwekkend moment. Toen wist ik dat als je niet weet dat je in eenheid met Christus door God geadopteerd bent, leef je waarschijnlijk nog steeds in een geest van slavernij. Je hebt weinig eigenwaarde en je neemt weinig initiatief. Laat staan dat je creatief bent. Dank God daarom voor de geest van adoptie en strek je uit om te ontdekken hoe rijk je bent in Christus. Begin hem daar vandaag nog voor te danken.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
1: Ik wil eens een klein beetje vertellen wat ik geleerd heb over volledige overgave. Bent u bang voor de volledige overgave? Ik ga weer eens een paar woorden over dit onderwerp zeggen. De overgave aan onze heiland, den Heer Jezus. Ik heb wel eens een tijd gehad dat ik er bang voor was. Ik durf het niet aan, hoor, zei ik. Je weet nooit wat dat voor consequentie met zich meebrengt. Ik durf het niet en ik weet ook niet hoe ik dat voor elkaar zal brengen. Hoe ik de moed zal opbrengen. Wat erg toch, hè, om zulke dingen van de Heer te denken, dat we bang zijn voor consequenties. Ik leerde iets dat ik nu aan u ga vertellen. U die ook bang bent en niet weet hoe het moet. U hoeft het niet in eigen kracht te doen. Of door een krachtige wil van jezelf. God wil in ons werken. Beide het willen en het volbrengen. Kijk, het begin is wat we noemen bekeren. Het omkeren naar de Heer Jezus. Je leeft als het ware met je rug naar God. En nu 180 graden omkeren naar Hem toe. Dat is die heerlijke eerste stap. Dan maakt Jezus je een kind van God. Maar nu moet het kind van God groeien. En dat betekent alsmaar weer een leggen van je zwakke hand in de sterke hand van Jezus. Die met ons wil gaan en ons wil leiden. Je omstandigheden, je familie, je zorgen, je werk, je problemen. Ook je lijden, als dat er is. We moeten in ernstig bidden het antwoord vinden. God, die zo machtig is en zo vol liefde, wil zelf in ons werken om alles wat verkeerd is weg te nemen. Over te geven aan Hem wat er fout is in ons denken en handelen. Wat deed God met Abraham?

0: Op een avond hadden we het erover dat ook zo'n verschrikkelijke ervaring als hij had, dat hij die moest overgeven. Ik vertelde hem dat Betsy, mijn zuster, in het concentratiekamp tegen me zei: we moeten niet denken en praten over wat ons leven vroeger was, of wat we straks als we vrij zijn gaan beleven. We moeten ons gevangenen zijn helemaal overgeven aan den Heer. Dan kunnen we het aanvaarden. 'S nachts hoorde Chris bidden: Lord, make me willing to be made willing to surrender all. Heer, maak me gewillig om gewillig gemaakt te worden mijn leven en alles, ook mijn verlamming, over te geven aan u. De volgende morgen was zijn gezicht stralend van vrede en vreugde. Als er iets is dat u niet kunt en durft over te geven, bid dat gebed. Heer, wilt u mij gewillig maken, bereid te zijn me helemaal over te geven. Als u dat bidt, gaat onze liefdevolle heiland dat in u doen. Jezus had een leven van volledige overgave. Hij heeft u duur gekocht. Hij leeft in uw hart met zijn heilige geest. U hebt hem gehinderd met uw angst en met uw niet willen. Hij verlangt om u te helpen. Vertrouw hem door uzelf geheel aan hem over te geven. De Duitsers zingen: Eens meer der Liebe mich versenken. Je te werpen in een oceaan van liefde. Ja, dat is overgave aan de Heer. Het kan niet heerlijker. Niet meer ik, maar hij. Hij in mij, ik in hem. Als je een lege fles in een oceaan werpt, is het meteen gevuld en omhuld met oceaanwater. Als je in volkomen overgave je werpt in Jezus' armen, ben je vervuld en omhuld met een oceaan van Gods liefde.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast-app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: God Radio. Je bent niet alleen.
3: Welkom bij Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Een onderwijsbediening gericht op Gods onvoorwaardelijke liefde en genade.
4: Today I'm continuing a series that I started a week ago. This is the end of my second week of teaching on the believer's authority. And I tell you, this has been powerful. And I've been saying a lot of things that just aren't said very often. And it's really against a lot of the teaching and the thinking that people have. I have people come to me all of the time and they are in a sense angry at God because they're sick and can't seem to get over it, or they're poor and haven't seen things come to pass, or they prayed for somebody that they dearly loved and that person went ahead and died. And they have this concept that if God is God, he could have solved this problem. He could have healed this person if he wanted to. He could heal me if he wanted to. He could financially bless me. And they just think he hasn't done his job, and they are, in a sense, mad at God. You know what that says? It says a lot of things, but it says you don't understand that God gave authority over this earth to us. And God is a spirit, John 4:24. He cannot intervene without somebody submitting and yielding to him and allowing him to flow through them. Ephesians 3:20. He's able to do exceeding abundantly above all we ask or think, according to the power that works in us. And people just seem to be ignorant of this, and they think God could have healed this person if he wanted to. It's not true. He has given authority and power to us. I read these verses earlier in this teaching out of Matthew chapter 10, where he gave us power and authority against all unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. God has invested his power in people, physical human beings, and he flows through people that are alive, that have a physical body. Did you know Paul at one time was alive with a physical body, and he ministered to people, saw demons cast out, people raised from the dead. He wrote scripture, and through that, he is still

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: Holy, holy, holy,
10: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Dit is An Hour with Jesus. Een uur apart gezet voor aanbidding. Met Terry McAlmon op God Radio.
1: And now, An Hour with Jesus. With Terry McAlmon. An Hour with Jesus.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam. In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel.

0: Gebattled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorgen hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: De gospelzender van Nederland. God Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus?
9: I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why didn't you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Heel wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
2: The Weekend Show.
3: The Weekend Show.
1: Dit is de Guard Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe aflevering.